0: Wanneer de ijzel pijzel de wolken stampt tot sneeuw verdampt en engelenhaar, dan heb ik mensen om me heen. Nee, ik ben niet alleen, nee.
1: Beste mensen, beste luisteraars, ja, namaste, weer al op de radio Centraal 106.7 FM. Met deze keer Boudewijn de Groot. En we duiken in de oude doos vandaag. We begonnen met oude cassettes en dan weer vinyl. Zelfs een cd is al old time.
2: Maar een uur van kristallijnen scheuren.
1: Maar Boudewijn de Groot zal altijd groot blijven. En Radio Centraal ook. Zeker hier aan de grote Schelde Kai. 106.7 FM of internet of DAB plus radiocentraal.be. Namaste, 2 wekelijks op Radio Centraal. Tussen 3 en 4 op zondag.

Nog een goede 5 minuten bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tot over 2 weken. En dit is Woody Guthrie. En we gaan over nog eens naar Daryl Adams.

Another Pretty Girl, Melanie. Tot over twee weken, nee, tot over een maand, want volgende keer is live-uitzending vanuit de kern in Wilrijk met Sound Eft Festival. Tot dan bij Radio Centraal 106.7 FM. Namaste, twee wekelijks tussen 3 en 4 op zondag.

0: Dag allemaal. Ik wilde u graag het verhaal vertellen achter mijn ketting, de Bierstabiel 2000. Hoe ik eraan kom en waarom ik hem draag. En daarvoor moet ik teruggaan zo'n 10 jaar geleden, toen vriendin, zangeres Imca Marine bij mij ineens in de keuken stond in mijn toenmalige huis. Mijn vader woonde bij me in huis en had last van fantoompijnen. En Imca introduceerde bij mij de man waarvan ze dacht, die kan die pijnen weghalen, wat ook inderdaad gebeurde, met behulp van zware magneten. En zo maakte ik kennis met een bijzondere Italiaan, Bruno Santanera. Mineraaltherapeut, maar bovenal de ontwikkelaar van de Biostabiel 2000. Bruno, wat is in al die jaren nou de meest gestelde vraag aan jou over de Biostabiel?
1: De meest gestelde vraag, even echt eerlijk,
0: ja?
1: Wat kost die? Ja, dus dat was altijd het eerste probleem. Ja.
0: Maar hoe weet ik nou wanneer ik positieve of negatieve energie nodig heb?
1: Nou, dat kom je dus niet te weten op een natuurkundige basis. Kom je niet te weten. Waarom is onmogelijk? Dus wat reageert op positief en negatief is de biostabiel. Daarvoor is het draaisysteem. Waarom als jij bent positief, hij draait die negatief. En als ben je negatief, hij draait die positief.
0: Ja.
1: En dat reguleert dus de spanning in ons lichaam.
0: Hoe krijg je dat? Laat het eens zien dan.
1: Nou, kijk, dus als wij nemen we gewoon een biostabiel. Ja, en dan neem je dus ander biostabiel in de doosje. Hij kan door alles en hij kan draaien. Kijk.
0: Ja.
1: Zie je?
2: Als ik iedereen om me heen hoor hoe moe ze zijn, dan denk ik van, ja, hij moet bij mij echt wel werken, want ik zit vol energie, ook buiten mijn werk.
0: Waar je wel mee op moet passen, want een magneet is zo sterk dat je hem niet in de buurt van je bankpasje houdt. En mensen met een pacemaker, die mogen de Biostabiel niet gebruiken.
2: Ik merk gewoon dat het een product is wat het lichaam ontlaat van spanningen. Daardoor krijg je gewoon meer weerstand en meer energie. En kunnen we ons beter verzetten tegen allerlei ziektes.
0: Ik heb wel degelijk het gevoel dat de Biostabiel 2000 mij beschermt. Dus daarom, ik ben heel blij met mijn Biostabiel en ik zou hem niet willen missen.
3: Wanneer de artsen machteloos staan tegenover het vinden van de
4: oorzaak. Ja, we luisteren nu naar een commercial van de Biostabiel. En we hebben hier Nick Leijten in de studio. Die dacht, ik ga iets vertellen over de Biostabiel. Maar we hebben hier ook Jochem Karmo. En die weet helemaal niks van de Biostabiel. Dus misschien...
5: Ik weet er een beetje van.
4: En Sjoerd weet er een beetje wat vanaf.
6: Ja, ik wil meteen zeggen, we hebben het hier nu wel over de Biostabiel 2000.
4: Oké, okay, ja. Dit is een...
6: gevolg op de originele Biostabiel.
4: Ja.
6: Uit de jaren 90. Het heet niet voor niks de Biostabiel 2000. 2000, daar leefden we nog naartoe. Toen, ter tijd. En zoals Tineke de Nooi net al heel mooi uitlegt, is dit een ketting die zowel positieve energie als negatieve energie.
4: Ja, en de ketting draait
6: leveren,
4: ook.
6: En die draait.
4: Ja, ja, ja.
6: En die draait vanzelf eigenlijk op de juiste plek en geeft je dus de.
4: En als ik de Biostabiel zie, dan heeft het een soort, de kettingversie van de yin-yang logo. Is
6: ja,
4: het
6: absoluut. Ja, ja, ja.
4: Zilver heb je hem,
6: goud en in brons en aluminium,
4: waarom,
6: denk ik ook.
4: Waarom val je Trashcott lastig met deze Biostabiel reclame? Wat moeten we hier nou mee?
6: Ja, wat moeten we hier eigenlijk mee?
4: Ja.
6: Wat moesten we er toen mee?
4: Ja, ja, dat is een goede vraag.
6: Ja.
7: Het is het is een soort van... het is een vorm van kwakzalverij, hè, dit.
4: Ja, dat ligt eraan als je erin gelooft. Misschien werkt het wel.
7: Nou, ze hebben echt een klacht ook... aan een broek gekregen van de vereniging tegen de kwakzalverij.
4: Ja.
7: En het werd omschreven als magnetisch volksverlakken. Maar toch is het ook, als je toch naar die telcelreclame, dat was vroeger dan de hele dag, eigenlijk 's middags zag je dit soort reclames, althans in Nederland, op RTL 5, meen ik, 's middags.
6: Op alle commerciële zenders eigenlijk, ja. Kon je dit
7: zag
6: soort
7: je dit soort dingen, dit soort volksvlakkerij. Het was toch ook wel heel erg fascinerend om te kijken, omdat toch een soort van absurd. Het leek ook een soort van absurd theater.
4: Ja.
7: Om te kwakzalven, om te volksverlakken, moet je ook natuurlijk echt theater spelen, zeg maar. En dat deed Tineke de Nooi en Italiaanse...
4: Bruno
7: Santanera, de uitvinder met konijnenoortjes van de Bierstabiel.
4: Ja,
7: die speelde natuurlijk wel vrij... een soort van een vorm van theater die gewoon surrealistisch was.
8: Bierstabiel of biostabiel?
7: De biostabiel 2000.
8: Oké, biostabiel. Ja.
4: Okay. Nou, maar voor mensen die fantoompijn hebben, dus eigenlijk pijntjes die de artsen niet kunnen vinden. Of spanningen, of er is net een 1G-mast in je tuin geplaatst.
9: De straling van computers.
4: Computers,
9: is heel belangrijk. Dat,
7: Wat ook interessant is om te vermelden, is in 2004 heeft Bruno Santanera een kort geding aangespannen tegen een zekere Anton Struus. En dat is een pseudoniem. Maar Anton Struus was de beheerder van de website biostabiel.sux.nl. En die werd gehost via de website sux.nl.
4: En wie was de provider?
7: Dat kan ik niet direct
4: zien. Sorry, dat is een grapje.
7: Struus meldde ter verdediging bij de supermarkt twee stuks zwarte kipadvocaten hebben aangeschaft. En Jehovah-getuigen hebben ingeschakeld om zijn onschuld te bewijzen. Struus werd uiteindelijk in het gelijk gesteld en de website hoefde niet te worden verwijderd. Santanera dreigde tegen het vonnis in beroep te gaan. Struus stopte toch met de website. In zijn verweerschrift van 8 mei 2004 had hij reeds aangegeven al met de website te hebben willen stoppen, voordat hij door Santanera werd gedaagd. Kort na de uitspraak op 25 mei werd de website herplaatst onder de naam biostabiel.sux.nl. Maar al daar werd beweerd niet door Struus zelf, maar door sux.nl.
4: Oké, okay, ja. Ik vraag me af, misschien Joke, weet jij of er een equivalent is in Vlaanderen van dit soort zaken? Dat mensen met een zakje kristallen rondlopen? Of, en misschien sta jij er wel heel anders in?
8: Zo, televisie... dingen waar dat je effectief een theatertje doet om iets te verkopen, ja, dus kwakzalverij. En soms is het ook een dunne grens tussen kwakzalverij en echte genezing. En placebo wil eigenlijk zeggen, als je erin gelooft, dan werkt het echt. Dus, en ook in de kunsten... Ik moet daar zelf ook schuldig aan zijn. Ik maak ook devices die echt werken. Als je er maar ook in gelooft.
4: Het is een dunne lijn van werkelijk mensen oplichten, maar ook...
8: Maar op artistiek vlak is het wel nice. Het is een performance, effectief. Op dat vlak is het wel knap... dat het zo beoefend wordt voor de mainstream media op zoveel televisieprogramma's. En ook in Vlaanderen was dat. Zo bel in programma's waar dat ze echt aftroggelden. Dingen die niet werkten, maar die wel aangeprezen bleven of zo.
7: En ja, de traditie is natuurlijk ook eigenlijk heel oud. Hè? Ik kan me herinneren dat in The Painted Bird van Jerzy Kosinski, dat boek, dan wordt op een gegeven moment ook beschreven hoe er dan op het platteland, het is natuurlijk fictie, maar dan bij wijze van spreken in de 19e eeuw, er gewoon hele economieën eigenlijk bestonden die gewoon gestoeld waren op wat wij dan bijgeloof zouden noemen. Dus dan werd er gehandeld in informale ooievaarspoten, omdat het dan een poedertje goed is voor de vruchtbaarheid. En sowieso ook werden mensen betaald die mensen konden goed verdienen als ze goed ooievaarsnesten konden bouwen. Dat was een teken van fertiliteit. Maar allerlei poedertjes en dingetjes van vogels, van dieren werden verkocht.
4: De snake oil, de slangenolieverkopers.
7: Ja, dat soort dingen. Ja, die biostabiel is daar ook een vorm van. Alleen is er nu natuurlijk gewoon... dit is een beetje jaren 90. Dat zie je ook heel erg aan de stijl ervan. Nu wordt verkocht ook via televisie en nu ook via social media natuurlijk.
8: Ja.
7: Maar het staat natuurlijk in een lange traditie van theater. En,
4: nou ja, als je,
8: en
4: als je
8: wat zou het nu zijn? Zo, welke producten, of ja, Temu bijvoorbeeld, verkoopt nu. En dat is gigantisch grote kwakzalverij op gigantisch grote... Het wordt altijd groter. Allee, kwakzalverij die door één persoon wordt geperformd, vind ik knap. Maar als het zo'n corporate situatie wordt, zoals Temu, die producten verkoopt die ik kapot denk aankomen.
4: Dat influencers nu de moderne kwakzalvers zijn, of een groot deel daarvan. Dus ja. die worden... gesponsord of betaald door een of andere farmaceutisch bedrijf met een zalfje. Misschien is er een soort restpartij van een zalfje en dan doen ze er een ander label op. En dan,
6: ze hebben uiteindelijk allemaal heel goed naar Tineke de Nooi gekeken.
4: Ja, ik denk dat Tineke Nooi
6: de OG-influencer is eigenlijk.
4: Ja, zelfs Alex Jones of zo, die hebben allemaal naar Tineke de Nooi gekeken.
7: Het is interessant, ik zit er nog wat meer over te lezen over die bierstabiel en... de verkoop van de bierstabiel, die gingen als warme broodjes over de toonbank. Tot 2004, want toen besteedde het televisieprogramma Tros Radar de aandacht aan. En die beweerde eigenlijk, die legde eigenlijk gewoon bloot dat de bierstabiel echt totaal niet werkt. Dat het totaal geen werking, geen positieve werking heeft voor de gezondheid.
6: Dus dat natuurlijk ook
7: toen is
6: dat geëscaleerd,
7: toen is de verkoop volledig ingestort. En toen heeft Bruno Santanera heeft geprobeerd om Tros Radar voor de rechter te krijgen. Maar die zaak is geseponeerd. En vervolgens is hij, 12 jaar na die uitzending, is die Bruno Santanera 1,5 miljoen folders in de regio Hilversum gaan verspreiden. Met daarop de tekst, dit beroemde programma, dus Tros Radar, maakt gebruik van vervalsingen, trucages, leugens of halve waarheden en manipuleert een nietsvermoedende kijker. Dit allemaal ter meerdere glorie van de zeer riant betaalde eindredactrice Antoinette Herzenberg. Ja, 12 jaar na dato. Ja, het klinkt dan wel alsof je een slecht verliezer bent, maar goed. Maar
6: hij zou wel wat positieve energie kunnen gebruiken, denk ik,
7: ja,
6: Bruno.
7: Dus daar, ja...
4: But yeah, don't get high on your own supply. Ja, hè?
7: Dus tegen een,
6: of negatieve energie, hè? Dat weten we
7: eigenlijk.
6: Tegen
7: een financieel bankroet, daar beschermt de bierstabiel je dan blijkbaar weer niet tegen. Er is nu ook net een podcast verschenen. Twee jaar geleden is er een podcast verschenen. Over de ketting van Santanera. En dat is een zesdelige podcast over Bruno Santanera en zijn scam, de bierstabiel. Dus als jullie er meer over willen weten, dan kunnen jullie wellicht die podcast
8: luisteren. Luisteraars hier in Antwerpen die persoon kennen of moeten wij die naam net uitwissen?
4: Ja, je kan je twee moet helemaal niks, op. Ten eerste. Ja.
6: Maar je kan in ieder geval twee kanten op.
4: Ja, misschien moeten we gewoon... zal ik even een pallet cleanser draaien en dan...
8: Great.
4: En dan misschien wordt het dan wel uitgewist.
8: Vergeet alles wat hij nu is gezegd, alsjeblieft.

0: Tot binnen 2 weken.
1: Tot binnenkort. Nick, dankjewel dat je wilde komen.
2: Geen dank. Ik ben er voor de bierstabiel altijd.
1: Ja, bierstabiel en Tineke Nooi. We love you. Ja. En we gaan luisteren naar Bygone Days. Met enige ruis op de lijn schakelen we over naar Studio 2 van Radio Centraal BE.
3: Welkom. Hoeveelste trashcode was het eigenlijk?
1: Oh ja, dat weet ik. Ja, dat is wel heel belangrijk. We hebben nog 20 seconden om daar iets over te zeggen. Het is trashcode nummer 174.
3: 174 was dit. Dus over 2 weken zijn we weer met
1: 175.
3: 175.
1: En klinkt als een jubileumaflevering. En misschien wordt het dat ook wel.
3: Ja.
1: Oké, dag allemaal.

0: die Farben?
1: Das ist rot.
2: Das ist rot. Und this is bygone days. Ik heb een vriendin uit Duitsland op bezoek. Dus ik dacht, ik neem wat extra Duitse dingen mee. Waaronder deze. Dag, lieve kinder. Dus, dag, lieve kinder. Welkom bij Bygone Days. Hier vanavond op zondag op Radio Centraal. Op de 106.7 FM. U kent het ondertussen wel. We gaan beginnen qua muziek dan met de openingstrack van de serie Onze Cosmos, of Our Cosmos, van Carl Sagan. Ik heb de Duitse uitgave ervan bij, Unser Cosmos. U krijgt zo dadelijk de openingtrack daaruit.
3: Sure.

sir.

U herkende Eleanor Rigby van de Beatles, maar dit was de versie van Banda Plastica de Tepet Litspa. Staat op een plaat met allemaal obscure... Het is wat achtergrondnoise, misschien moet ik de deur dicht doen. Plaatje met allemaal obscure Beatles-covers. Dat is wel grappig. Interessante dingen staan erop. Misschien draai ik er straks nog eentje uit. We zullen zien. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten hier op Bygone Days. Dit is Geechee Wiley met The Last Kind Word Blues. Het is lang geleden, dus ik dacht, ik pak hem nog eens mee.

said, daughter, don't you be so wild. The Mississippi River.

Death van The Lion was dat. En ervoor, voor The Lion, The Tiger met Down the Road. Ik ga nog één Calypso-nummertje opzetten van mijn grote held, Wilmot Houdini. Ik ga voor het nummer Bandsman Shooting Case. Ik denk niet dat ik dat ooit al gedraaid heb op Bayon Days. Bij deze, Wilmot Houdini.

0: Dat was de Vava Vaboom van Edmundo Ross. En ik heb hier Anatole's Cubans met The Moon Over Cuba Was High And So Was I. Klaarstaan. En dan gaan we daar... Ik word hier ondertussen ook gefotografeerd of gefilmd. Ik weet niet welke van de twee. Maar dat is een foto, of
1: dat? Dat is een foto.
0: Een foto, oké. Okay. Mm-hmm. Dat smaakt ook.
1: Nee, dit is ganz
0: schlimm. Was ist das, ey? Ah, das ist dein...
1: Das bist du.
0: Nee, das war ein bisschen Brot auf dein Handy, denke ich. Naja, Anatole's Cubans, the moon... Cubans, the moon over Cuba was high and so was I.

0: Met wisselende partners, maar altijd in vaste waarde, Birgit Kersbergen.
1: En jawel, van die wisselende partners, daar komt niet veel meer van terecht. Maar de pret mag het niet drukken. Dus ik heb gisteren een hele fijne film gezien. Ik zal zeggen welke het is straks na het nummer. En nu doen we de Franse versie van, nu ja, luister en raad maar.

jullie hebben het allemaal geraden. Welk nummer het is? Oh, dat is niet de bedoeling. Maar praat ik gewoon nog een beetje over de muziek. En dat is misschien wel leuk eigenlijk. Dit is allemaal uit de soundtrack van Je m'appelle Agneta. En dat is een film die gaat over een oer-Zweedse vrouw in een saai huwelijk. En die komt terecht in Frankrijk en daar bloeit ze helemaal open. Et tout le monde sourit. Un vieux couple très joli.

Eartha Kitt met Love for Sale. En dat is nog ook uit de film van Je m'appelle Agneta, een Zweedse film, door een, gebaseerd op een boek van een Zweedse schrijfster. En dan een, ook een dame regisseur die dan naar het scenario heeft geschreven. En een zeer ontroerend en grappig resultaat. Dan nog één nummertje eruit.

En omdat we nu een beetje in cabaret-revueland zijn beland, twee keer land, ga ik naar Nederland, drie keer land. Want daar had je natuurlijk en heb je nog steeds veel cabaret. En dook bij mij op het nummer geschreven door Annie M.G. Schmid. Wat natuurlijk ook bijna, zij heeft enorm veel geschreven voor het cabaret in Nederland. En dat is een liedje dat gezongen wordt door Connie Stewart. En Connie Stewart was een, ik denk dat ze ook al wat cabaret deed, weet ik eigenlijk niet. Ik denk vooral zangeres, maar het had nog zo'n hele, luister maar, ze heeft zo'n hele ouderwetse, het is ook een beetje een ouderwetse tekst. Maar ze heeft zo'n hele ouderwetse Nederlandse taal.

0: niet meer. Dat is nou allemaal voor haar. Ze mag hem hebben.
1: Ze mag hem hebben.
0: Het wachten in het grote bed, dat was het ergste. O mijn God, het al door wachten op zijn tred. En op de sleutel in het slot,

Zijn auto en zijn fotoboel. Zijn rot humeur, zijn romantiek. Zijn dia's en zijn schuldgevoel. En ook zijn whisky-erotiek. Ze mag hem hebben. Zijn politiek, zijn Elsevier. Zijn status en zijn overbuik.

0: Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug?
1: Ik weet het niet, meid, waarom je dat zegt.
0: Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan. Laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben.
1: Ze mag hem hebben.

Kijk, daar ben ik dan anders in. Zij vraagt dat zij hem niet stuk maakt. Ik zou zeggen, maak hem maar helemaal kapot. Maar dat ben ik dan weer. Ik heb besloten om... ik had iets geschreven en ik dacht, ik ga dat met jullie delen. Dus hou jullie vast, daar komt het. Mijn naam is Birgit Kersbergen. Dat wist je misschien al. Of Kersbergen Birgit, zoals ze dat in België, Vlaanderen toch meestal bezigen. Mijn accent is van de Randstad. Hallo, ken het dat ik u ken? De Randstad omvat onder andere Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Het is een verstedelijkt gebied niet ver van de zee. Den Haag bijvoorbeeld gaat naadloos over in Scheveningen. De Randstad is nu werkelijk die plek waar al die beter wetende en luide Hollanders vandaan komen. Zoals u hoort vorm ik daar een uitzondering op. Bij de Randstad ligt ook het Westland. Dat staat vol kassen, serres. Waar onder andere de Hollandische wasserbombe groeit. En dat is Duits voor tomaat. Nu eet ik zelf nooit tomaten buiten het seizoen. Een tomaat heeft echte aarde en echte zon nodig. Veel zuiderse zon voor umami in het smaakpalet. Vlak bij het Westland ligt Delft. En daar kom ik vandaan. En in Delft maken ze Delfts blauw. Dat kent u misschien wel. Ze maken er ook Delfts blauwe tegels met spreuken. Bijvoorbeeld, je hoeft niet uit een kraan te komen om een spetter te zijn. Sommige dingen zijn zo eenvoudig dat zelfs mannen ze begrijpen. En gisteren nog een jonge roos, maar vandaag alweer een oude doos. In Delft zat ik op een onaangename lagere school. Er was daar een docent die leerlingen fysiek mishandelde. Ja, dat kon toen nog. Hij pakte ooit mijn hoofd hardhandig vast, ik was 10 jaar oud, schudde daar stevig mee en zei, zo, ik hoop dat nu alles op de juiste plaats zit. Deze man was niet geheel van humor gespeend, maar die grap vatte ik niet op dat moment. Want ik was een onzeker meisje, overgeleverd aan ouders die zichzelf op de eerste plaats stelden. Dus die hoofdschudderij kwam zeker niet van pas. Maar ja, wie zou daar dan wel iets aan hebben? Niemand. Genoeg ellende. Op deze school heb ik het laatste jaar samen met een vriendinnetje het opstandige, stoute gedicht Ik wil niet meer van Annie M.G. Schmid voorgedragen. Aangezien ik uiteraard niet werd gekozen om een rol in het schooltoneel te spelen, had ik voorgesteld een eigen act te brengen. Het was een kleine daad van verzet en eigenheid. En onder mijn regie hadden wij en mijn vriendin gescheurde, oude kleren aangedaan, onszelf welgemaakt, ons haar in de war gedaan en stampvoetend het gedicht voorgedragen. Ah, nu moest er naadloos muziek komen, maar dat ging even verkeerd bij deze.

En dat waren natuurlijk de Violent Femmes. En het is nu 5:30 en het is halverwege, ietsje over halverwege van Love is on the Air. En u luistert nog steeds naar Radio Centraal. En u kunt dat streamen via uw telefoon of zo. Heel gemakkelijk. En dan toets ik altijd Radio Centraal live. En dan op zo'n heel, heel klein pijltje. Je moet wel even je leesbril opzetten om het te vinden. En of je luistert gewoon op de radio. Want tegenwoordig heeft iedereen weer een radio op aanraden van de regering. Een radio in huis. En dan stel je hem af op 106.7. En op DAB. Niet DAP, maar DAB. Kan je natuurlijk ook luisteren. Nou, zeg. Geen reden meer om het te missen. En hier luisterde ik dan weer naar, gewoon via een plaat. Ik heb die plaat ook nog. Een langspeelplaat. Echo Beach van Martha and the Muffins. Die komt langzaam op gang. Kijk, die zit al heel ver weg. Heel ver weg zit die. Komt steeds dichterbij. Ik denk dat Martha even nog de muffins moest halen. Maar ze zijn er. The muffins are there.

Jawel, jeugdsentiment. Mijn jeugd dan, hè? Niet die van iedereen, hè? Maar toen toch wel ook een bepaalde groep, natuurlijk, mijn leeftijdsgenoten. Maar niet iedereen hield ervan, maar ik wel. En dan had ik ineens zin van, ik heb wel zin in nog wat meer dames. En heb ik gewoon even lekker zitten googelen op metal ladies. En ik stuitte op van alles. En dit beviel mij wel. Lekker hard.

zoals u merkt, dit nummer heeft allerlei fases. We zijn nu in de volgende fase beland. De melodische fase.

Hoep, onverwacht einde. Ja, dat was Ginger of Jinjer. I speak astronomy. En dan heb ik nu iets klaarstaan. Dat is van Anu Junonen en Tuur Florizone. Beetje experimenteel. Ik zoek iets over hen op. En dan deel ik dat na het nummertje.

De samenwerking van Anu en Tuur tijdens hun studies aan het Conservatorium van Brussel hebben ervoor gezorgd dat ze al 2 albums hebben uitgebracht. En ze doen jazz, improvisatie, folk, techno, tango. Alles is een bron van inspiratie, staat hier. En ze hebben, het is een duo-formule, zang en accordeon. Maar zoals je hoorde, zat er ook wel wat percussie in. Dus uit Brussel, super cool. Ik vond het cool. En omdat daar zoveel accordeon zat, had ik wel zin in zo'n zoiets echt accordeon-palm. Wat is het? Musette? Palmmusette? Heet dat zo? Ik denk het wel. La roulette.

Jawel, ik heb zin in Parijs en in een glas wijn. Ergens Zuid-Frankrijk, ook goed. Toch weer een beetje terug bij Me J'appelle Agnetta.

Dat was het. Linnen van Suzanne Peters. Dat is een accordeoniste en die gaat er heel experimenteel mee om.

0: bijzonder. Suzanne Peters, virtuoos op de accordeon en doet er zo'n nieuwe ding mee. Erg knap. En we gaan al naar het einde toe. En ik had nog een, nee, iets helemaal anders. Van een, hoe heet hij nu? Hij is eigenlijk van een operazanger. Maar die heeft zo, die zingt ook wat lichtere muziek. Even kijken, waar is die nu? Ah ja, Bryn Terfel heet hij. En mijn gehoor viel, dus niet mijn oog, maar mijn oor. Mijn oor viel op dit, omdat ik het zo geestig vind dat hij zo'n soort van gesproken introductie doet.
1: Today I am a horse, dear God. Did you have to make my poor old horse lose his shoe just before the Sabbath? That wasn't very nice. It's enough, you pick on me, Tevye. Bless me with 5 daughters, a life of poverty. But what have you got against my horse? Sometimes, when it's quiet up there, I think you say to yourself, let's see, what kind of mischief can I play on my friend Tevye? Dear God, you made many, many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man. Digga digga digga digga digga digga digga dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. If I were a biddy biddy rich.

Ja, Bryn Terfel. Dat is een hedendaagse Welsh opera- en concertzanger. En zijn foto's spreken ook boekdelen. Ontzettend geestige kop. En ik vond zijn versie erg nice. Met die geweldige rollende R. En ja, het is zover. Ik heb nog maar, even kijken, 10 seconden. En dan gaat de volgende het overnemen. Dus nu ja. Graag tot de volgende keer.

Ja, Off the Hook. Radio Centraal is ook soms Off the Hook. En Ungawa, zeker en vast. Dit waren de Rolling Stones natuurlijk, met een van uw vroege singles. Ik heet u allemaal welkom hier op 106.7 FM. Ik kijk momenteel hier naar buiten. Ik zie pikzwarte wolken aankomen. Dus ik hoop dat er geen blikseminslag komt of zo. En anders kunt u 2 uur lang genieten van heerlijke 60s en 80s en 90s, gebaseerd op de jaren 60. Want ik heb vandaag het meeste van dit programma gewijd aan Lenny Helsing. Lenny Helsing is de zanger en drummer en gitarist van verschillende bands. En een van die bands die komt volgende week zaterdag spelen hier in de Jingle Jangle. Het is heel lang geleden dat ik de man nog eens gezien heb. En ik denk dat hij wel hier een leuk publiek gaat vinden. Daarvoor, ik ga hem vandaag dus voorstellen. En een van de bands die hij had is genoemd naar dit nummer. En dat is de band The Offhooks. Ik heb hier een LP meegebracht. Outside Looking In heet die LP. En daarop staat onder andere dit nummer. Zeer toepasselijk voor mij ook. I Live My Life.

Deze single is van de groep The Sorrows uit Engeland, maar ze hebben het ook opgenomen in het Italiaans. Deze versie is uitgekomen op Pi label, maar dan in Italië. En The Thanes, want daarover gaat ook de groep die volgende week hier komt spelen in Jingle Jangle. The Thanes van Lenny Helsing en zijn maten uit Schotland, uit Edinburgh komen ze. En ze hebben ook een versie opgenomen van datzelfde nummer.

Zo, dat was het driemaal achter elkaar. Een single van The Things uit Schotland. Met Lenny Helsing, die volgende week hier komen optreden in Antwerpen. Het was Antenna Surprise, gevolgd door What More Can I Do? En dan deze Baby Comeback. En origineel is dat nummer van de groep The Green Telescope. En dat is een groep waar dat, Lenny Helsing ook bij speelde voorheen. Dat is eind jaren 80. En daar heb ik ook een paar singles van meegebracht. Waaronder dit hier, Make Me Stay, The Green Telescope.

Nee, dit zijn niet de Liars. De Liars hebben dit nummer ook gecoverd, Lying All The Time. Maar dit is het origineel uit Nederland van The Outsiders, 1966 ongetwijfeld. Maar het is een van de favoriete nummers ook van Lenny Helsing. Hij heeft, ik ben niet zeker of hij dat nummer ook heeft opgenomen, maar nog wel andere nummers van The Outsiders, dat zal u straks nog wel te horen krijgen tijdens Ungawa. We gaan nog even blijven bij The Green Telescope, de voorloper van The Thanes. En het volgende nummer dat ik heb klaargelegd is A Glimpse.

het geweldige Thoughts of a Madman. Terwijl het buiten aan het stortregenen is momenteel hier aan de Scheldekaaien. De band heet The Nomads. Niet die van Zweden, maar wel de Amerikaanse 60s band. En dat nummer is ook gecoverd geweest door The Green Telescope. Dit is de versie van eind jaren 80.

de favoriete band van mij, van alle bands waar dat Lenny Helsing bij speelt, is ongetwijfeld The Wildebeest. En daar heb ik heel veel van. En ik heb er ook een heel veel van meegebracht vandaag. Ik kreeg zo net het nummer One Minute's Time, het B-kant van de single Lucinda, dat ik al wel een paar keer heb laten horen hier tijdens Ongawa. De volgende instrumental van The Wildebeest heb ik denk ik ook nog nooit laten horen. Moose Scraper, op het label Sympathy for the Record Industry.

dat zijn weer een aantal singles van de Wilde Beast achter elkaar. Je kreeg de instrumental RG Bargy op het label Smart Guy, gevolgd door Pointless op het label Slovenly. Deze Rudolph Ruin is op het label Norton Records. En je hoort heel duidelijk de Bo Diddley beat. Ja, de mannen houden heel veel van Bo Diddley. Ze hebben een aantal nummers met die beat opgenomen. En u krijgt nu even de de grootmeester zelf aan de... Even kijken, wat heb ik klaar? Ah ja, oké. Okay. Dus krijgt hij Bo Diddley nu zelf met Diddling.

Voilà, dat was het nummer Hidden Charms. Deze versie, de gezongen versie, is van Link Wray uit 1966. Maar het is origineel al 8 jaar ouder. In 1958 schreef Willie Dixon dat samen met zijn band. En de zanger toen was Charles Clark. En de Wildebeest dus met Lenny Halsing, die hebben dat ook opgenomen in 1995. Dit zijn de Wildebeest.

Don't Give Me No Lip Child, een song met een serieuze geschiedenis. In 1964 werd deze allereerste versie opgenomen door Dave Berry. Ja, diezelfde man die het ongelooflijk irritante nummer The Strange Effect on Me heeft opgenomen. Maar deze versie is nog altijd de beste, vind ik, uit 1964. En het heeft geduurd tot 1976 om opnieuw een cover daarvan tegen te komen, namelijk door de Sex Pistols, toen dat Glenn Matlock er nog bij speelde. En die versie is dan later terechtgekomen op The Great Rock'n'Roll Swindle. En dan heeft Glenn Matlock het zelf nog een keer opgenomen met The Rich Kids, samen met Mitch Ure van Ultravox. En datzelfde jaar ook nog eens samen met Sid Vicious, ja, de twee bassisten van de Sex Pistols, samen in één band. The Vicious White Kids heette die. En dan was het nog eens wachten tot de headcoats het opnieuw hebben bovengehaald. En dan hier ook de Wildebeests. Hoort maar naar hun versie. Even kijken. 1996.

Ook weer zo'n nummer met een rijke geschiedenis. Het nummer Just Like Me. We kennen het allemaal, deze versie. Dat ook een hitversie is geweest in Amerika van Paul Revere en de Raiders uit 1966. Maar ze hebben dat nummer overgekocht. Ja, ze hebben een paar duizend dollars neergeteld aan Rick Day, de schrijver en zanger van de groep The Wild Knights uit 1965. Daar komt het origineel vandaan. Maar ook de Wildebeest hebben dat nummer gecoverd.

keer weer een vrij zeldzame EP van de Pink Floyd, toen dat er nog de voor stond. Candy and the Currant Bun, zo heet deze. En dat komt uit een Spaanse EP uit 1966, geloof ik. Ja, ik kan u nog wat 60's singles laten horen, die allemaal wel ergens kunnen gelinkt worden aan de goede smaak van Lenny Helsing. Want de man is ook een geweldige collectioneur. Hij heeft een ongelooflijke collectie van 60's. Heel veel beat en nederbeat, want dat is toch wel zijn echte roots. En in mindere mate, maar altijd veel beter dan mijn eigen collectie van Amerikaanse garage rock. In elk geval, ik zal blij zijn dat ik de man opnieuw kan terugzien. Dat is geleden van, even denken, ik denk dat het moet geweest zijn rond 2006, wanneer dat ik met The Ambassadors optrad op een festival in de buurt van Brussel. Toen speelden de Thanes zelf daar ook. Dus het is toch al wel 20 jaar geleden. Even kijken, wat heb ik nu klaargelegd? Een volgende single op het label Metronome van de groep The Rocking Ghosts. Dit is de B-kant, Take a Heart.

you make it food for you, then you give it back. Oh, you shouldn't.

Eerst kregen we nog een geweldige versie van Jack the Ripper door Casey Jones en The Governors. Gevolgd door Bald-Headed Woman van de JJ's en dan deze Mr. G van de Tony Hendrick Five. En we gaan verder met een geweldige classic. De single is enorm duur intussen geworden. Ik ben blij dat ik hem al een jaar of 30 geleden heb kunnen vinden, want het is onbetaalbaar geworden nu. De groep heet Rupert's People en dit is een bekendje, Dream on My Mind.

geweldige When You're Dead van de groep The Ghost. De single kwam uit op het label Gemini. En daarvoor nog de Belgische single Is It True van The Ropes. En daarvoor ook nog You I van The Rugbees. En we gaan nu naar The Wildebeest opnieuw. En u krijgt straks ook nog wel The Thanes te horen. The Wildebeest met een nummer, een cover. Origineel is het van de groep Wimple Winch. Ik wou de single meebrengen, maar ik ben het gewoon vergeten. Dit is dan de versie van het nummer Save My Soul. In 1976 kwam dat uit. En ik ken nog twee andere covers, namelijk van de Lime Spiders en de Celibate Rifles. Alle twee uit Australië. Maar dit is dus een Engelse. Het origineel ook trouwens, hè, want de Wimple Winch die kwamen uit Liverpool.

Zo, dat was iets sneller gedaan dan ik had gedacht. Het nummer Your Mind van The Wildebeest en daarvoor ook nog Face uit een andere LP van diezelfde Schotse band. En waarom al die tunes? Ik heb voornamelijk The Wildebeest laten horen, dus maar in het begin ook The Thanes. Omdat The Thanes die komen nu zaterdag naar de Jingle Jangle hier op het eilandje. En in het voorprogramma speelt een Belgische-Italiaanse band uit Brussel. Even kijken, wacht, hoe heet het nu weer al? The Outer Space, ja. Ik ben benieuwd, wat ik ken de groep niet, dus ik ben benieuwd wat zij gaan brengen. Maar het belooft wel een leuk 60s avondje te worden daar in Jingle Jangle. Dus met The Thanes, met daarbij Lenny Helsing. En een van de vele bands van die man uit Edinburgh is de groep The Offhooks. En hier zijn ze opnieuw met het nummer Wild About You.

Ja, achtereenvolgens kregen nog dus Wild About You van de Offhooks. Dan de Green Telescope, een andere groep van Lenny Helsing met Face in the Crowd, gevolgd door Another Chance. En dan deze Touch van The Outsiders met als zanger Wally Tax 1966. Dat is toch wel de favoriete groep, denk ik wel, van Lenny Helsing, de drummer en soms gitarist en vaak ook zanger van al die bands. En hij komt dus zaterdag naar de Jingle Jangle. Hij speelt donderdag ook al in Brussel, in Jette, ben de naam van het café vergeten. En vrijdag waarschijnlijk ook nog ergens, maar dat ben ik ook al vergeten. Kijk het nou op internet, je vindt het wel. En dus zaterdag dus hier in Antwerpen. Even kijken, ik heb nog een 2 minuten voor nog af te sluiten met hun versie. De versie van de Trains van het nummer Touch. En ik ben hier binnen 2 weken terug voor een volgende aflevering.

Radio Centraal op zondagavond. U luistert naar een vervanging voor ware taal. We zijn begonnen met een nummertje uit Songshan van Jeroen van Herzelen en Stefan Galland. Chinese Fireflies. Ware heeft mij laten weten deze ochtend dat hij vervanging zocht. Ik zat al op de tram richting Antwerpen, dus heel veel muziek heb ik niet bij. Hetgeen wat ik online nog kon vinden, heb ik meegebracht, waaronder deze Sam Hain van Linda Buckley, componiste, die muziek schreef voor het Maxwell Quartet. En dit is een nummertje uit een cd'tje, Thar Farage. Linda Buckley, Sam Hain.

Samhain van Linda Buckley. Traditie, strijkkwartet en elektronica samen op Thor Farage, het Maxwell Quartet. Met dus muziek van Linda Buckley. Vorig jaar verschenen, en dit is al iets ouder, Unity in Diversity van Goran Kaifes. U luistert naar een vervanging van Warren.

U vraagt zich hetzelfde af als ik. Wat is er gebeurd in de wereld en met Radio Centraal? U luistert naar Ministry Over the Shoulder en het zou normaal gezien Warretaal zijn, waar het niet dat waar er niet is. Vandaar dus even een vervanging, want ik kwam hier net binnen en zag dat het hier redelijk leeg was. My Hands Are Yellow van de Del Byzantines. Tot 9 uur en dan krijgt u een zetpil op Radio Centraal.

The Elbow is taboe van Ronaldo en Love uit een gelijknamige plaat uit eind jaren 80, denk ik, 89, 90. Volgende week zaterdag is er een concert in de Singel met muziek van Julia Wolf, Anthracite Fields. En dit komt uit die plaat Anthracite Fields van Julia Wolf, The Bang on a Can, All Stars en muziek daaruit. En dat kan u dus volgende week integraal volledig horen in de Singel.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn van start gegaan met Jonestown. Jonestown, een stadje in Guyana dat in 1978 heel bekend geworden is. Eind van het jaar, ergens in november, dan pleegde collectief een 900-tal mensen zelfmoord onder leiding van Jim Jones. Wereldnieuws was dat en Frank Zappa heeft daar muziek voor geschreven met zijn Barking Pumpkin Digital Gratification Consort. Vond u dat nummer, deze compositie, op een plaatje genaamd Boulez Conducts Zappa? De vraag is natuurlijk of Boulez wel degelijk Zappa geconducteerd heeft, want het kan evengoed iemand anders geweest zijn. In ieder geval, Zappa was vol bewondering voor het werk van Pierre Boulez en hij mocht dan ook werk aanleveren ergens begin jaren 80 om dat te laten spelen door het ensemble Intercontemporain. En dat werk verscheen dan op Boulez Conducts Zappa, The Perfect Stranger. En daaruit hoort u dus werk dat Zappa eigenlijk schreef voor zijn synklavier en niet live werd gebracht. Jonestown dus. Vandaag krijgt u wel werk van Boulez. We gaan daarmee nu beginnen. Het is een vroeg werk van Pierre Boulez uit 1958 dat hij schreef voor de Donauschinger muziektagen. En zelf was Boulez daar niet echt tevreden over. Het is het werk Poésie pour pouvoir. En hij had dat geschreven. Hij had een tekst geschreven, gelezen van Henri Michaud en vond dat zeer interessant. En vond het dan ook noodzakelijk om, gezien het de tijd was dat men ook gebruik maakte van digitale tape en dergelijke, om dat digitale tape, wat digitaal is uiteraard, of wat men digitaal kan noemen in die periode, ging het vooral over tape-opnames en zo uit oscillatoren en dergelijke. En Boulez, ja, dat was in. En Boulez dacht van, ja, ik moet dat ook doen. Alhoewel dat hij vooral met seriële muziek bezig was en had dan dit werkje geschreven voor die Donauschinger muziektagen. En had daarvoor 3 orkesten nodig en een magneetband. En dan kreeg je dus dit werk, dat eigenlijk, denk ik, maar 1 keer is opgenomen en je vindt het eigenlijk ook niet zo vaak terug op cd. Ik heb het gevonden op een cd-boxje met muziek uit de Donauschinger muziektagen, periode 1950-1990, met dus werk onder andere van Boulez, maar ook van andere componisten die werk schreven voor die muziekdagen. Dit is Poésie pour pouvoir. Het werk duurt toch een kleine 19 minuten. En dit is dus werk van Pierre Boulez, waar hij zelf niet zo tevreden over was. Pierre Boulez was iemand die altijd verder bleef werken aan muziek die hij schreef. Maar het kan wel een aanleiding zijn geweest voor een ander werk waar hij wel tevreden over was, Réponse, waar hij dus ook gebruik maakte van tape. Combinatie van tape muziek en live muziek. Dit is Poésie pour pouvoir.

Come on, come on.

Come on.

Een zeer atypisch werk van Pierre Boulez, Poésie pour pouvoir, uit 1958. En bij mij weet is er maar één opname van. Je vindt deze opname af en toe dan terug op bijvoorbeeld Erato, denk ik, maar ook op een cd-boxje met muziek uit de Donauschinger muziektagen. Boulez zelf was daar niet echt tevreden mee. Het is ook een beetje... Ja, het heeft de tand des tijds niet doorstaan. En het is ook misschien omdat Boulez zich had laten doen door wat in die dagen wel in was. Je neemt een tape en je zet er wat muziek over en dan ben je in. Maar Boulez was zo niet en vandaar dat hij daar niet tevreden mee was. Het was pas ergens begin jaren 80 dat hij een werk maakte waar hij wel heel tevreden over was, Réponse genaamd, waar ook de tape gecombineerd werd met live muziek. We blijven bij Boulez en zijn IRCAM. Het IRCAM, het instituut in Parijs, waar er onderzoek werd gedaan naar nieuwe muziek. En Boulez was daar directeur van. En een van de figuren die daar ook ronddwaalde was Jonathan Harvey, de man die bezig was met spectrale muziek en die in het IRCAM alle technologie tot zijn beschikking had om een werk te maken dat heette Mortuus Plango Vivos Voco. En die tekst stond op de tenorklok van een klok dus uit de Winchester Cathedral. En daar had hij een opname mee gemaakt, gecombineerd met gezang van een jongen die niet toevallig ook de zoon was van Jonathan Harvey. In 1980 was dat, maakte hij een opname op 8-track tape. En dat leidde dan tot deze Mortuus Plango Vivos Voco.

Mortuus Plango Vivus Voco van Jonathan Harvey uit 1980, gemaakt in de IRCAM studio in Parijs, toen nog onder leiding van Pierre Boulez. En daarmee zijn we begonnen. Pierre Boulez, herinner u nog, en ik was vergeten te zeggen dat Pierre Boulez in maart moest nog leven, 100 jaar zou zijn geworden, maar niet dus, geen 100 jaar. Ook niet voor Jonathan Harvey, die ondertussen toch ook al een tijdje overleden is. Een van mijn favoriete elektronische composities, Mortuus Plango Vivus Voco. En in 1978 maakte Jörg Hüller deze Arcus. En ook Jörg Hüller was iemand die samenwerkte met Pierre Boulez en het Ensemble Intercontemporain. En dit is dan ook een opname van het Ensemble Intercontemporain. Arcus is een werk gemaakt voor 17 muzikanten en tape. En dit is Jörg Hüller.

Jörg Hullers en Arcus. Met het ensemble Intercontemporain, dus van Pierre Boulez. En waarmee we begonnen zijn, daar eindigen we ook mee, namelijk Boulez Conducts Zappa. Daarnet muziek van de Synclavier en dit is effectief werk gespeeld door het ensemble Intercontemporain van Frank Zappa. Dat was het voor Zetpil deze avond, tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil. Naval Aviation in Art, tot volgende keer.

De galerij opende met Yearning, uitgevoerd door Oliver Nelson, Eric Dolphy, Bill Evans, Paul Chambers en Roy Haynes. Die was op drums. En deze kerel, die wordt deze maand 100 jaar.

Die Heliocentrix, gevolgd door Afrobeat, gemaakt in Australië toch wel. Black Jesus Experience. Ze hebben trouwens een website, krek hetzelfde, blackjesusexperience.com. Van hen hoorden we Mulatto.

Kibbe's Shakedown, gevolgd door New Bill uit het legendarische Soul Makossa album van Manu Dibango.

En goedemorgen. Radio Centraal via de 106.7 FM. Ook beluisterbaar via internet, radiocentraal.be. Ja, ik neem aan ook onderweg met een luistersysteem waarbij je toch nog de omgeving kan horen. Vandaag is het thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije, deel 2. Het derde en laatste deel van deze trip is in thuisreis 21 mei. Dat is het plan. Deel 2 met de trein. Maar beeld u in, Boedapest, ongeveer 1300 kilometer. Als u dat te voet doet, met dan inderdaad eventueel de klank van wat regen en een trein in de verte. Ja, dan bent u toch wel een tijdje onderweg. Dus een aantal paar weken neem ik aan. En wat heb ik vandaag zoal bij voor onderweg? Van de Hongaarse componist Laszlo Sári, Locomotive Symphony. En Studies on Steam Engines. Verder ook een deel van het bronmateriaal. Hungarian Steam Locomotives, opgenomen in 1983. Dit alles op een cd uit 1998. Zometeen begin ik daarmee. Een fragment uit Locomotive Symphony. Dat is niet wat je op de achtergrond hoort. Dat zijn gewoon, zoals ik zei, geluiden voor onderweg. Er is filmmuziek van Daniel Bloomberg uit zijn soundtrack voor The Brutalist, een film uit 2024, geregisseerd door Brady Corbett. Verder muziek van Giorgi Ligeti uit 2 cd's met composities van hem, uitgebracht door Vergo in 1988. Ja, ik zeg het label maar, omdat al die de titels van de cd's zijn eigenlijk alle composities, dus ja, dat ga ik niet allemaal opsommen. Ook muziek van Frans Liszt, of Liszt Ferenc in het Hongaars, uit de compilatie-cd The Instruments of Liszt Ferenc in de Budapest Liszt Ferenc Museum. Uitvoeringen Jeno Jando, een cd uit 1989. Het museum opende in 1986. Voordien was daar een herdenkingskamer, nu een herdenkingsmuseum, denk je dat het zo mag genoemd worden. Dan heb ik nog verder het symfonisch gedicht Les Préludes uit 1854 van Frans Liszt door het Symfonisch Orkest van Boedapest, opgenomen in 1984 of 1985. Een selectie uit een cd van de alternatieve rockgroep Control Xoport, 1983. Control Xoport is te vertalen als controlegroep, uitgebracht in 1993 voor het eerst. Ja, in Hongarije was blijkbaar ook een streng regime. In Tsjechoslowakije waren meer alternatieve rockgroepen wel in conflict met de overheid, maar in Hongarije is er toch minder sprake van, kunnen we stellen. Die hebben dat wel opgenomen, maar dus, zoals ik zei, nadien uitgebracht. Control Xoport. Ik breng een ruime keuze uit de compilatieserie Cabaret Kampioenen, de leukste conferences en liedjes voor onderweg. Verscheen in 2006. Ja, het kan de wandeling wat veraangenaam, kunnen we zeggen. Maar ja, in verhouding tot het volgende is het mogelijk de uitdrukking een lach en een traan van toepassing. Ja, dat kan je zo stellen, denk ik. In de rubriek Thuis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik 3 gedichten voor van de Hongaarse dichter met Joodse roots. Wel geen religieuze Jood, maar het Joodse roots, en dat had gevolgen in de Tweede Wereldoorlog. Miklos Radnoti. Hij werd tijdens een dwangmars in 1944 doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Er staan bij mij weten 2 standbeelden en een gedenkplaat ter nagedachtenis aan Miklos Radnoti in Boedapest. Vandaag dus vanaan het tweede standbeeld lees ik 3 gedichten van hem voor, vertaald in het Nederlands door Ariaan van Nimwegen en Orsolia Retelii. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Het zijn 2 films met een hoofdrol voor Robert Pattinson. 2 relatiedrama's, huwelijksdrama's kunnen we ook zeggen. Die My Love, geregisseerd door Lynn Ramsey.
En het drama met elementen uit een black comedy. Ja, zo kan je het toch wel omschrijven. Een zwarte komedie. De drama, geregisseerd door Christopher Borgli. Ja, maar niet enkel komedie, het is ook wel ernstig. Bon, straks zal ik er iets over zeggen. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur, ik ben gaan kijken naar de nieuwe tentoonstelling, werk van Mark Schepers, Dreamtime, So Near and Yet So Far, in de Shoebill Galerie, Waalse Kaai 21-22, Antwerpen. Tot 2019 was daar de tentoonstellingsruimte Ruimte Morgen gevestigd, geleid door Mark Schepers en Leen Derks. Dus op diezelfde locatie is nu een tentoonstelling van Mark Schepers te zien. Dit alles in deze thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije, deel 2. Locomotive Symphony van Laszlo Sári, componist, Hongaarse componist, inmiddels 86 jaar. Ja, even de cover bij de hand zoeken. Zoeken en nemen, ja. CD Laszlo Sári, To the Memory of My Father, staat op de hoes ook vermeld. Ja, mooi uitgegeven in Boedapest in 1998 door het Budapest Music Center. Het is eigenlijk Budapest Music Center Records. Ik ben daar geweest in die locatie. Een concertruimte en ook een label dat daar gevestigd is. Jaren geleden ook alweer. Ja. Dus ik zei in de aankondiging 3 delen. Locomotive Symphony, Studies on Steam Engines and Source Material, Hungarian Steam Locomotives. Collected by Zsolt Károlyi. En er staat 1983 Hungaroton. Dat is het staatslabel van Hongarije tijdens de communistische periode. Ik weet dus niet of dat ook is uitgebracht op LP, dat neem ik aan destijds. Er staat 44 minuten op deze CD. Dat kan dus wel op een LP zijn geraakt, neem ik aan. Maar bon, dat is niet de kern van de zaak. Ik begin met Locomotive Symphony. 16 minuten en 45 seconden. Ik ga dat in fragmenten brengen. Niet specifiek easy listening, om het in het Engels te zeggen. Denk ik. Maar als het in fragmenten komt, is het gemakkelijker te behappen. Denk ik ook. De eerste 3 minuten en 9 seconden komen er nu aan. Locomotive Symphony, Laszlo Sári.

Je hoorde net een track uit de soundtrack voor de film The Brutalist. Film uit 2024. Geregisseerd door Brady Corbett en met een soundtrack gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Die op CD2 ook een aantal keer te horen is. Op piano en dergelijke, ja, vooral piano. Andere namen, wat opvalt, is wie er allemaal op meespeelt. John Tilbury, pianist, vooral op CD1 vertegenwoordigd, maar ook hier speelt hij mee op CD2. Dan Axel Börner, komt zo meteen, trompetist uit Duitsland. Dus Evan Parker ook te horen. Later in, is nu deze uitzending, of is het binnen 2 weken, zou ik moeten even bekijken. Want ik ga er ook binnen 2 weken nog wat uit laten horen. Dus interessante cd alles. Interessante soundtrack. Dubbel cd, ja. De film, The Brutalist. Is ook een lange film, vandaar neem ik aan zo'n lange soundtrack. Een architect, Laszlo Tóth, Hongaars-Joodse architect, die studeerde in het Bauhaus. Die na de Tweede Wereldoorlog als Holocaust-overlever uitweek naar de USA, migreerde naar de USA. Het Bauhaus ook verboden door de nazi's. Ja, dat is het gegeven. De kernpersonage kunnen we stellen. Laszlo Tóth, rol van Adrian Brody. En wat heb ik nu klaarstaan? Uit die soundtrack Building, met onder meer Axel Börner op trompet. Kan niet altijd op de hoes staan bij elke track de namen van wie meespeelt. Ik zal dit doen, voor dit stuk zal ik dat doen, maar niet voor alle stukken. Met Michael Greener op drums, Axel Börner trompet, Simon Seeger piano en Tom Wheatley contrabas. Building. The Brutalist.

0: Dit waren
1: Axel Deurner trompet en Michael Greener drums of percussie staat hier op de cover. Ja, komen allebei terug op meerdere tracks op deze soundtrack. Daarvoor een fragment uit Locomotive Symphony van Laszlo Sári, waar nog een aantal delen gaan komen in dit eerste uur van deze thuisreis. Film Die My Love. Regie Lynn Ramsey. Scenario Lynn Ramsey. Edna Walsh. En Alice Birch. Gebaseerd op een roman van Ariana Harwich. Oorspronkelijk Argentijnse roman. Die My Love is de Engelse vertaling van dat Argentijnse. Ik heb het hier wel genoteerd, geloof ik. Matate Amor. Ja. Hoofdrollen, ja, cinematografie, Seamus McGarvey. Hoofdrollen Jennifer Lawrence als Grace. Robert Pattinson als Jackson. Verder Sissy Spacek als Pam, moeder van Jackson. En Nick Nolte als Harry, de overleden vader van Jackson. Komt in beeld, er zijn flashbacks. Dus met de tijd gespeeld en aan de momenten dat hij nog leefde, komt hij in beeld. Jackson en Grace verhuizen van New York naar een landelijke woning in Montana. Een oud huis dat Jackson heeft geërfd van een oom. Grace is zwanger van hun eerste kind. En er is wat werk aan die woning. Grace is een schrijfster, maar het lukt daar niet zo meteen om te schrijven. Jackson is vaak weg voor zijn werk. Niet helemaal duidelijk wat hij precies doet. Hij is weg, vaak. Dan, zoals ik zei, er wordt met de tijd gespeeld. Na de geboorte van het

kind, een jongen, vooral een heel rustig, opvallend rustig kind, kunnen we stellen. Gaat de zaak crescendo in de verkeerde kant uit, kunnen we zeker zeggen. De term postnatale depressie wordt eigenlijk niet exact zo gebruikt, maar onder meer het personage van Pam zegt, ja, vrouwen die gek worden na de geboorte, is eigenlijk de term die ze gebruikt. Dus ja, toch wel die postnatale depressie is wel degelijk een centraal thema, maar het gaat heel ver, kunnen we stellen dan. In deze film, ja, heel dramatisch gaat het. En de onderlinge verhouding, ja, Robert Pattinson, die... Hier klinkt hij Amerikaans, terwijl in de film, de andere film waar hij ook een hoofdrol speelt, de drama, benadrukt hij zijn Engelse origine, kunnen we stellen. Bon, ja. In elk geval, dat is het eigenlijk. En het gaat steer ver. Als producer bij de film is Martin Scorsese ook betrokken. We kunnen er eigenlijk over zeggen verder dat het heel ver gaat, is de term, denk ik. Maakt er wel indruk. Een aantal keuzes die worden gemaakt, kan je afvragen in welke mate. Zo volgt je dat dan. Hadden er andere keuzes kunnen gemaakt worden om het minder ver te laten escaleren? Dat zijn zo de vragen die neem ik aan na dit soort drama. Je kan afvragen, had het anders gekund, zoiets? En waar hadden andere beslissingen kunnen helpen? Is de term. Maar toch sterk de moeite. Deze Die My Love, geregisseerd door Lynn Ramsey. Ja, The Brutalist. Picnic by the Lake. En Gordon's Dinner. Wauw. Heel korte stukken waar toch meerdere muzici op meespelen. Die ik dan niet ga vermelden. Nee, dat kan ik niet altijd doen.

Ik heb nu klaarstaan een werk van Giorgi Ligeti. Iemand heeft mij ooit op de juiste uitspraak van de paviljoennaam Ligeti gewezen. Het zit er nu automatisch bij mij ingeprogrammeerd, blijkbaar. Giorgi Ligeti. Hongaars, Oostenrijkse componist, migreerde in 1956 vanuit Hongarije naar Oostenrijk en Duitsland, waar hij afwisselend woonde, verkreeg de Oostenrijkse nationaliteit en overleed in 2006 op 83-jarige leeftijd. Ik heb klaarstaan Lux Eterna, uit een Virgo-cd, uitgebracht in 1988. Lux Eterna für 16-stimmigen gemischten Chor a cappella uit 1966. Werk ook bekend, maar het door Stanley Kubrick werd gebruikt in zijn film 2001 A Space Odyssey uit 1968. En ik ga dit ook in fragmenten laten horen. Alvast een eerste fragment eruit van een 3 minuten. Dan volgt er nog een fragment uit Locomotive Symphony van Laszlo Sári. Dan nog een stukje uit die soundtrack voor The Brutalist. Looking at You, een stuk van 1 minuut. En dan kom ik met de filmbespreking van de tweede film van vandaag, De Drama. Maar eerst Lux Eterna, Giorgi Ligeti. Verkeerde, toch niet geprogrammeerd om de juiste schuif open te doen. Ja, dat zo'n beetje een suggestie dat ik de zaak onder controle heb. En dat werd dan even duidelijk gemaakt dat het niet helemaal het geval is.

Je hoorde net John Tilbury aan de piano met een kort stuk uit die soundtrack voor The Brutalist. Looking at You. John Tilbury, eerder dit jaar 90 jaar geworden. De drama. Regie en scenario Christopher Borgli. Cinematografie Arseni Kachaturan. Muziek Daniel Pemberton. Vertolkingen Zendaya als Emma Harwood. Ook een jonge actrice die een jongere versie van Emma vertolkt. Jordyn Curette is dat. Robert Pattinson als Charlie. Charlie, hoofdcurator van het Cambridge Art Museum. Hoofdcurator stond op pad met in beeld, ja. Dat museum bestaat eigenlijk niet. Het is Cambridge, groter Boston. Dat is een verstedelijk gebied waarbij Cambridge overloopt in Boston. Maar er is wel wat water tussen, heb ik begrepen. Ja, wat te zien is van dat museum zijn klassieke schilderijen. En misschien heeft dat ook een betekenis in de film. Begint eigenlijk in een koffiehuis, waarbij Charlie de aandrang voelt om een jonge vrouw, Zendaya, vertolkt dan Emma, zit te lezen en hij wil contact met haar. Wordt op een hele manier in beeld gebracht met een flashback waarbij dan Charlie uitlegt aan een vriend hoe het ging en dergelijke. Je ziet hem eigenlijk een aandrang krijgen om contact te zoeken. Dus ja, impulsen om dat te gaan doen. Dat gaat dan later, komt er ontstaat er een relatie. Een huwelijk wordt gepland en dan komt het moment waarop Emma en Charlie en nog twee vrienden, ja, dus vrienden van hem in eerste instantie, zitten oranje wijn te drinken en ze hebben al behoorlijk wat gedronken. En er komt een voorstel van iedereen moet dan zeggen wat is het ergste wat je ooit hebt gedaan. En dat gebeurt dan, hè, dat wordt gezegd. En Emma wil eigenlijk in eerste instantie niet, maar toch. En er is zelfs, ik heb iets vernomen van een verzoek om niet te verklappen wat het is. En wat ik wel zinvol vind, is eigenlijk dat het niet noodzakelijk is om te verklappen. Maar het gaat wel om de vraag, heb je het gedaan of was je van plan het te doen? En dat is eigenlijk de nuance, eigenlijk, kunnen we zeker zeggen. Wat heb je ooit gedaan in je leven? Wat is het ergste wat je ooit gedaan hebt? Wat is eigenlijk het ergste wat je ooit van plan was te doen? Dat is toch een groot verschil eigenlijk. Wat heb je gedaan en wat was je van plan? En dat plan kan ook hebben geleid tot een enorm gevolg voor jezelf. En ook dat plan kan eigenlijk zijn uitgedraaid op een heel andere zaak. Een heel andere houding ten opzichte van wat je oorspronkelijk van plan was. Maar je hebt in deze film een soort verblindheid. Vooral van die vriendin die daarbij is. Die ergens blijkbaar in de zakenwereld een leidinggevende functie heeft. Maar die enorm venijnig is. En dat, die actrice, ik heb de naam niet bij de hand, maar kan dat wel op een heel venijnige manier brengen. En is het the fault of America? Ook zo die uitspraak. Terwijl alsof Amerika een land is, of weet ik veel. Die zaak, ja, die is de United States of America nog steeds. Dus ik dacht even aan, hoort Canada er nu wel uiteindelijk definitief toch bij? Dus heel die sfeer natuurlijk rond Amerika, wat is dat eigenlijk precies? Maar de manier waarop ze dat brengt is eigenlijk wel heel, hoe noem je dat? Oké. En dan heb je dus het gegeven van dat Charlie, die eigenlijk wel met zijn Engelse origine en zijn ouders moeten overkomen, dus dat wordt hier benadrukt, en dat hij daar niet met mee om te gaan. Maar ook op een bepaald moment eigenlijk zelf in een bepaalde situatie impulsen gaat krijgen. En de vraag is ook wel, je krijgt de drang, de impuls om iets te doen, geef je toe aan die impuls. Ga je dat doen? Of kan je dat op een of andere manier toch niet doen? Van het moment dat je het bijna doet, doe je het dan toch niet. Dat is eigenlijk wel vrij belangrijk ook als gegeven. En hij komt ook in situaties waarin hij dat wel bepaalde drang, is dat zijn evenwicht gebracht, kunnen we zeggen. Maar je ziet ook dat hij in beeld verschijnt met de jongere versie van Emma, dus een beetje studieel. Heel zijn verbeeldingswereld gaat op die manier functioneren. Maar dat is eigenlijk toch wel, denk ik, je hoeft niet echt te zeggen wat het dan is, het ergste, maar wel de nuance van iets gedaan hebben of iets van plan waren iets te doen. Zijn iets te doen. Bon. Zullen we het daarbij houden?
Sterk de moeite, ook vanuit die optiek. En niet noodzakelijk om iets te zeggen van wat er precies dan was. Dat kunnen we denk ik wel toch zo bewaren. Dat geheim kunnen we bewaren met alle gevoelens die daar rond leven. In de USA, United States of America. Nog steeds United heb ik de indruk. Of wordt zo gesteld. Maar niet America. Vond ik wel inderdaad het woord dat daar op een ongelooflijke manier uit haar mond kwam op een bepaald moment. Is it the fault of America? Ja. Ja, maar oké. De drama. Geregisseerd door Christopher Burgli. Een kineast oorspronkelijk uit Noorwegen. Niet uit Groenland, maar uit Noorwegen. New York. Dat staat nu klaar. Track New York. Even kijken uit de Brutalist. Wel degelijk, denk ik. Ja, New York. Met onder meer Axel Dörner op trompet. Zijn kort stuk. Dan Lux Aeterna, fragment uit Lux Aeterna. Dan Laszlo Sári, Locomotive Symphony, fragment. En opnieuw het vervolg en slotdeel van Lux Aeterna door Giorgi Ligeti.

Nogmaals kreeg ik de impuls om een verkeerde track op te zetten. En, ja, ik heb daaraan toegegeven, omdat... Ja, zo gaat het ook. Die afstandsbesturing is in die mate dat het je soms toch wel... dan maak je een fout, kunnen we stellen, neem ik aan. Ik neem het ook op mij, hoor. Maar ja, zoiets maar. Bon, nu komt de juiste track. New York.

Opgespaard van zeker 1500 overuren. Elke dag van 8 tot 's avonds 8 tussen de muren van de zaak. Sparen voor een appel, voor de dorst. De dorst van elke vader om eenmaal eens een vorst met zijn gezin in een caravan te gaan langs Herenwegen. En verleden voorjaar had ik het voor elkaar gekregen.

met z'n allen onder het polyesterdak. Wat een comfort, wat een plezier, wat een genot, wat een gemak. S'avonds als je slapen gaat, besef je de gemakken. Kopjes, vaasjes van de tafel, tafel laten zakken. Kussens van de banken pakken, klap de banken open. Uit die banken pak je dan je slaapzakken en slopen. Kussens op de tafel en de banken kloppen dicht. En je licht. Het licht, Jan. Jan, doe jij het licht? Ja, ik doe het licht. En je licht. Je ligt als schot in Frankrijk eindelijk in je bed. Dan verlang je plotseling hevig naar een sigaret. Een sigaret, waar zijn mijn sigaretten? Hulpeloos tast je in het donker langs bagagenetten. Rommelt in de kastjes, inspecteert de zesde plank. Tot je plotseling weet ze liggen in de linkerbank. Slaapzak van de tafel en de lakens en de slopen. Kussens van de banken pakken, klap de banken open. Ergens op de bodem naar je sigaretten dreggen. Banken dicht en kussens maar op een plaats leggen. Eindelijk lig je naast elkaar, zalig, moe en stil. God Jan, de pil. De pil. Waar is de pil? Pil zit in de trommel, eerste hulp bij ongelukken. Zoeken in de koffer, in het aardig kastje buffen. Voelen langs het randje, daarna tasten op de plank. Pil is

er iets zuizen in je oren. Voel je ergens in je schedel duidelijk iets knappen. Even later zie je dat je zelf naar buiten stappen. Met een grote jerrycan benzine in je hand. En je hebt maar één gedachte. Ik steek hem in de brand. Ik steek hem in de brand. Ik steek hem in de brand. Die kleren kennen we. Ik steek hem in de brand. Geniet al in gedachten van het zwart geblakerd wrak. Giet sardonisch lachende benzine over het dak. Gilt waanzinnig van geluk. Hoera, het is zover. Zoek vertwijfeld in je zakken. Heb geen lucifer. En besef terwijl je luid hysterisch staat te janken. Doosje lucifer ligt God dan even bij de bank.

Dit waren Adèle Bloemendaal en Ronnie Bierman met Greetje en Jannie, een opname uit 1970. Daarvoor het slotfragment uit het slotdeel van Locomotive Symphony van Laszlo Sari en daarvoor Riens Gratama met Caravan uit 1974. Riens Gratama, een conferencier, zanger uit Friesland, Nederland. Overleed in, even kijken, 2017 op 85-jarige leeftijd. Ik ga het proberen juist uit te spreken, het List Ferenc Emlek Museum. Het Frans List Herdenkingsmuseum in Budapest. Ligging Vörösmarty utca 35. En er is ook een metrohalte. Vörösmarty utca. Ja. Ik heb even op de website gekeken. Toegangsprijzen staan in Hongaarse florint weergegeven. 3500 Hongaarse florint. Kortingsformules zijn tussen 6 en 26 jaar en tussen 62 en 70 jaar. 1750, of is het, ja, ik ben even de tel kwijt. Ik zie hier 1,750. Is het, ik weet niet of het de comma is, of het een punt is eigenlijk. Ja, zoiets. Maar bon, na 70 is er dan blijkbaar ofwel geen korting, ofwel gewoon geen inkomprijs. En onder de 6 is misschien ook gratis. Dus het is niet helemaal duidelijk hoe het precies is. Toch, ja, oké. Okay. Het museum opende in 1986. Daarvoor was op die locatie de List Ferenc Herdenkingskamer. Maar nu dus een museum. En ik heb hier een cd. Die werd uitgebracht in 1989. Dat is nog tijdens de communistische periode, neem ik aan. Ja, het is in elk geval geopend. Het museum tijdens de communistische periode in Hongarije. Uitgave Hungaroton. The Instruments of Liszt Ferenc in de Budapest Liszt Ferenc Museum. Uitvoering door Jeno Jando. En ik heb klaarstaan, even kijken, aan de Beuzendorfer piano, het Wiegenlied. Ja, Frans Liszt, toch gemakkelijk, Liszt Ferenc, leefde van 1811 tot 1886, werd 74 jaar. En naast componist ook een zeer gewaardeerde piano-virtuoos. Ja, Wiegenlied, dat komt er nu aan.

Ja, nog steeds in het Frans Liszt of Lisztvering Herdenkingsmuseum in Boedapest. We staan bij de Beuzendorfer, het Beuzendorfer Instrument of the Composing Desk. Onderschrift zijn ook in het Engels, dus sowieso het Hongaars kan ik niet, ben ik niet machtig. Maar ja, dus u hoorde Carousel de Madame P.N. We gaan verder naar de glas piano, piano harmonica, en daaruit klinkt Die Hirten an der Krippe. Lisztvering.

mijn broertje op. Ik zul de bolder wagen door het nulle zand. Nog vijf van zulke dagen, dan leest men in de krant. Te koop achter zo'n stand met levende inhoud.

Dit was ook vanuit het Frans Liszt Herdenkingsmuseum. Frans Liszt of Liszt Verenc. Aan de glas piano, piano harmonica, Scherzoso. Nu richting Waalse Kaai in Antwerpen. Daar is in de Showbill Galerie, Waalse Kaai 21-22, een nieuwe tentoonstelling geopend, Mark Schepers. Even kijken, ik zoek een paar papiertjes bij elkaar, met wat gegevens. Ja, Mark Schepers, Dreamtime, So Near and Yet So Far. Onlangs geopend, nog te zien daar tot 31 mei. Collages zijn het. En ja, bon, een twintigtal neem ik aan. En ook een drietal foto's of fotocollages zijn er ook bij. Nu, het is een bijzondere ervaring om binnen te stappen en te kijken naar die werken. En er ligt ook een tekst. Een tekst ter inzage. Die tekst staat ook op de website van Showbill. Ik zal zo meteen de coördinaten geven. Het is een groot verschil tussen te kijken naar de werken, die tekst te lezen en opnieuw te kijken naar die werken. Dus het wordt heel andere werken. De tekst is wel belangrijk om een kijk te hebben op de werken, maar u kan in principe kan je eigenlijk ook gewoon kijken, denk ik. En ja, mijn idee is ook, na

meerdere passages, meerdere keren te kijken, komen er telkens andere associaties en andere gegevens. Een deel is op canvas en een deel op hardboard. Ja, dat zijn ja, er hangt nog iets aan de etalage, kunnen we stellen. Ja, het raam, daar ook een groot werk. En waar kan ik mee beginnen? Ja, ik zal toch een aantal dingen uit die tekst erbij halen. Die tekst van Mark Schepers zelf geschreven. Daar worden associaties gemaakt met, even kijken, Charles Baudelaire, een verhaal van Charles Baudelaire. La philosophie du joujou. Sigmund Freud, traumdeuting. Aboriginals uit Australië, hun dromen. En ja, hij verwijst ook naar het gegeven dat hij zijn enorm beeldarchief heeft. Niet weggedaan, opgeruimd of geclasseerd. Ik weet niet, hij was bezig geweest met zijn enorm beeldarchief, alleszins. En hij verwijst naar het propagandablad Signaal uit Nazi-Duitsland, dat als tijdschrift werd voorgesteld. Ik ga zo meteen een fragment uit de tekst erbij halen, wat hij erover zegt. Maar het roept associaties op met Ruimte Morgen. Daar moet ik even op toekomen. Dus Ruimte Morgen, een tentoonstellingsruimte door Mark Schepers en Leen Derks geleid. Tot 2019 was dat daar op de Waalse Kaai, de locatie waar nu Showbill is gevestigd. En vanaf 1987 zaten ze daar. Voordien zaten ze in Borgerhout, de Van der Keilenstraat. Vanaf 1982, en ik ben daar heel regelmatig geweest, bijna systematisch ben ik daar geweest. En ik heb ook een tentoonstelling gezien waar ook het blad Signaal een rol speelt. Dat is een tentoonstelling met werk van Paul de Veilder. Onopgeloste mediaraadsels, Dr. Joseph Goebbels. Dr. Joseph Goebbels is de minister van propaganda van Nazi-Duitsland. En die tentoonstelling van Paul de Veilder was geïnspireerd door het Nazi-magazine Signaal. En hier inderdaad in de tekst van Mark Schepers over deze nieuwe tentoonstelling van hem, is eigenlijk ook dat blad Signaal dat een belangrijke rol speelt. Zo meteen zal ik een deel van de tekst voorlezen, maar nog even aanhalen. Dat wat ook is, naast de inzage ligt er ook een brochure van het MUCA, Tegen de onmacht van de kunst, een keuze uit het archief van Ruimte Morgen. Ik heb daarover gesproken, dat was tot begin dit jaar, was er in het MUCA een overzicht te zien van Ruimte Morgen. En die brochure heb ik nog een keer doorgenomen en daarin wordt inderdaad verwezen naar die tentoonstelling van Paul de Veilder in het kader van de reeks Het Onding Kunst. Ze hebben een reeks van 17 tentoonstellingen zijn het geweest, geloof ik. Het Onding Kunst, iets om over na te denken. En er zijn definities of weet ik wat rondgegeven. Maar het Onding Kunst is eigenlijk, ja, het ding kunst, kun je zeggen, is eigenlijk iets dat kan verkocht worden. Een tekening, een schilderij, een ticket voor een concert of weet ik waar, voor een voorstelling van het een of het ander. Dus daar heb je het ding kunst. Dat is zoiets van. En het verschil tussen kunst en cultuur, die begrippen worden met elkaar verward, kunnen we zeggen. Dus men noemt dat cultuur, terwijl het eigenlijk kunst is. Ja, zoiets in die zin. Maar nog steeds om over na te denken, kunnen we zeggen. Maar het onding kunst is het immateriële voor een deel, denk ik dan. Wat is immaterieel? Wat kan niet verhandeld worden? Dat is aan de ene kant toch een aspect dat eigenlijk een rol speelt. De volkskunst is ook altijd een thema geweest binnen Ruimte Morgen, om daar een band mee te zoeken. Daar zijn we dan ook nog even bij stilgestaan. Ik ga even een slokje water nemen, vooraleer ik het citaat van Mark Schepers hier zal voorlezen. Collages zijn beeldcombinaties op basis van associaties. Om de propagandabeelden uit Signaal te verwerken met de bedoeling ze uit te schakelen, volstond het niet ze te verwerken, zoals collages en de beelden speels, maar ook kritisch te deconstrueren door ze te verknippen en opnieuw met elkaar en naast boven elkaar te combineren, zodat tegenbeelden ontstaan die de clichés uit het tijdschrift ontmaskeren. Men zou ze kunnen verscheuren, zoals men vroeger tijdens verkiezingen de beeldenis van de tegenstanders uitveegde, door ze te overplakken, te overschilderen of van de muren te scheuren, om zo hun zichtbaarheid uit te wissen.
Ik neem aan dat die praktijk nog steeds gebeurt, maar momenteel is natuurlijk verkiezingspropaganda op een heel andere wijze via een eindeloze beeldenstroom te beleven of ja, te ondergaan, kun je zeggen natuurlijk. Ja. Bon, in elk geval, in de context van collages, hoe daar hier beelden... Ik heb het citaat van Mark Schepers voorgelezen, ik was toch even aan het denken, er bestaat nog steeds die soort praktijk, dat soort praktijk. Het leek me dus interessanter de leesbaarheid van deze beelden zonder onderscheid kriskras met elkaar te verbinden en associatief te herleiden tot een informele compostcompositie. Hierbij werd mijn aandacht getrokken door de veranderingen die plaatsvonden in de samenstelling van de compostcompositie, door het overlappen, scheuren en wegvagen. Dus ja, oké, dus dat is het belangrijke onderdeel van die tekst. En na dit hebben gelezen, die tekst, gaat u allicht anders kijken naar die tentoonstelling en naar die werken. Dat lijkt me dus zeker. Maar bon, inderdaad, Ruimte Morgen, ik heb daar heel veel gezien. In Borgerhout, maar ook aan de Waalse Kaai. En ik ben nog steeds aan het worstelen met de definitie rond het ondingkunst. Dat is eigenlijk wel... Ja, dus het immateriële aspect, denk ik, dat is vrij belangrijk als... op die manier wordt het meer deel van een cultuur. Maar als je cultuur laat definiëren als product, als verhandelbaar product, dan zit je met waar we momenteel grotendeels zijn beland, neem ik aan. Kunnen we zo zien... En wat is het tegenbeeld van cultuur? Is een vorm van roofbouw, barbarij, weet ik veel. Dus de term cultuur. En wat is oncultuur? Zou ik zeggen, wat is eigenlijk nu oncultuur? Bon, Mark Schepers, nog tot 31 mei in Schobil Galerie. Even kijken, schobil.com, schobil.com. En daar vindt u die tekst die ik net heb geciteerd. Openingsuren van de galerie zijn vrijdag, zaterdag, zondag van 14 uur tot 18 uur. Nazi Duitsland komt toch nog even aan bod in het volgende stuk dat ik heb klaarstaan. Dat is een werk van Franz Liszt, Les Préludes, een compositie uit 1854, symfonisch gedicht. En het slotdeel werd gebruikt door de nazi-propaganda als erkenningstune voor propaganda-nieuwsuitzendingen. Waarbij onder meer ook overwinningen werden aangekondigd die er niet waren, kunnen we stellen, neem ik aan ook. Hè. Dus het idee van propaganda is voor een deel ook fake news, is de term, denk ik. Ja, dus dit symfonisch gedicht, 15 minuten en 53 seconden in deze uitvoering door het Symfonisch Orkest van Budapest met als dirigent Arpad Jo, opgenomen in 1984 of 1985. En ik ga dit in fragmenten brengen. Ja, ik ga het wel helemaal uitzenden, maar in fragmenten. En tussendoor... Dus fragmenten van ongeveer 3 minuten. En dan komt een werk van Laszlo Sari, Studies on Steam Engines. Dat duurt 8 minuten. Ik zal dat in 2 keer laten horen. En ook Jan Blazer komt tussen. Ja, uit die cabaret-cd, cabaret-kampioenen. De leukste conferences en liedjes voor onderweg. Jan Blazer met... Ik ben op de hoes aan het kijken. Ik heb de impuls gekregen om op die hoes te kijken en Vliegvakantie te lezen. Dat is een werk uit 1981. Dus dat is wat er nu allemaal zoal aankomt. Ja, oké. Frans Liszt, Liszt Ferenc. Les Préludes.

Nou ben ik er dit jaar ook nog even tussenuit geweest. Hè? Ik was even naar Spanje. 3 dagen Schiphol, geheel bezorgd. Nou zal ik u een goede raad geven. U moet helemaal niet gaan. Weet u wat u doen moet? U gaat naar zo'n reisbureau en daar liggen op de toonbank van die gekleurde vakantiefolders. Dan trek je een ik ga met vakantiegezicht en dan kan je zo'n folder voor niets meenemen. En die folders zijn veel leuker dan de vakantie zelf. Op de voorgrond zie je altijd een met erdal bewerkte laag uitgesneden dame die tot haar navel juichend in de golven staat. Die kom je verder je hele vakantie nooit meer tegen. Maar ze prikkelen toch. Je nieuwsgierigheid. Dan maak je dat boek open en dan zie je een foto van Tormolinos. Dat is mooi weer waar ze huizen omheen gebouwd hebben. En allemaal gekleurde kolommen. En die kolommen hebben betrekking op je reisdoel. Maar voor je daaruit wijs bent, moet je minstens op de universiteit of de ULO geweest zijn. Dat is hetzelfde. Ik zal maar zeggen, een groene kolom betekent half pension tot en met mei met een ei. Een paarse kolom betekent half pension tot en met mei geen ei, maar lichtbad verplicht. Tussen haakjes AK. AK tussen haakjes LOA. AK achterkant. LOA lunchpakket op aanvraag. Tussen haakjes AOB. Appel of banaan. Een oranje kolom betekent uitzicht op zee. En een paarse kolom, geen uitzet op zee, maar MBWOOOWWOWWWZW. Wel het geluid van de golven, doch uitsluitend bij oostenwind. Een geel-rode kolom betekent dat OPU mag voor de helft van de prijs mee, maar MBPSSBBPPSCBPS moet bij plaatsgebrek op de schoot genomen worden. Als je dat niet goed uitzoekt, zit je half september met een hardgekookt ei op Jutland. AGH, als gekke Henkie. Dan gebeurt er een hele tijd niets en dan krijg je thuis de tickets. Dat zijn gewoon kaartjes, maar die noemen ze tickets. Dat klinkt duurder en dat is het ook. Daar zijn ook bij de labels, dat zijn ook gewoon kaartjes, maar daar zit een elastiekje aan. 2 om aan je oor, 3 om aan je neus en 1 om aan je koffer te hangen, omdat je op Schiphol sneller afgewikkeld kan worden. Dan kom je met je bagage op Schiphol bij een imitatie politieagent en die begint je onzedelijk te betasten. Kietelen op wapens. Moet je lachen, valt je pistool uit je broek. Sta je met zo'n kleur die niet in de folder staat. Dan moet je door een poortje lopen en als je lichaam begint te piepen, heb je een ijzeren horloge om dat ze als echt goud verkocht hebben. Als je dan overal doorheen bent, heb je ongeveer 6,5 uur de tijd om bij te komen. Dat noemen ze ook wel vertraging.

Dan mag je plotseling het vliegtuig in. En het eerste wat je als man opvalt, je hebt meteen chance van de stewardess. Smile, maar nooit voor de bijl. Dan moet je je vastbinden, anders val je eruit. En dan neemt dat vliegtuig een aanloop en ineens ben je los. Dus je bent al los voordat je 1 cent aan je vakantie hebt uitgegeven. Dan plotseling, you fly 6,000 feet high. And what do you think will happen when you fly 6,000 feet high? Nederlandse maatschappij, dus ze spreken Engels. Wat denkt u dat er gebeurt als je 10 kilometer hoog vliegt? Dan krijg je zwemles. Aan welk touwtje je moet trekken dat je rubberbootje goed opgeblazen wordt voor het geval het vliegtuig iets eerder naar beneden gaat dan ze gedacht hadden. Dan hoor je plotseling uit de luidsprekers de bestuurder, de captain. Dames en heren, de captain. Dan denk ik, nou, als de rest ook zo is, schieten we lekker op. En dan komt wederom de stewardess en die geeft luchtvaart eten. Ik had een plastic kip met een kunstbeen en als nagerecht een wit stempelkussentje met een gummikers. En als nagerecht nog een parasolletje omdat het bedrijf 100 jaar bestond, maar dat had verder nergens mee te maken. Naast me zat een man die vloog voor het eerst, die zat het bestek op te eten. Ik zeg, is het lekker? Zet hij zijn smakelijke bokking. Er zit alleen een beetje veel graatjes in. Dan hoor je plotseling weer de captain. Dus die eet hetzelfde als wij. En die roept dat we gaan landen. Dus alleen schijnt hij dat niet aan te durven. En als we dan geland zijn, begint iedereen te klappen. Dus er moet iets aan de hand geweest, dat kan niet anders. Maar ja, als je dan in het buitenland op de bodem staat, hè, je hebt zoveel indrukken te verwerken. Het eerste wat je ziet, allemaal buitenlandse gastarbeiders die thuisgebleven zijn. En dan stap je in een bus, daar zitten geen ruiten in. Dus je denkt dat je naar de FC Utrecht gaat. En dan kom je in je folder appartement. En dan zitten er allemaal mensen in een zaal, net als jullie, hè? En dan komt er een Nederlandse gastarbeider in het buitenland en die zegt, dames en heren, goedenavond. Ik ben uw gastheer gedurende deze 14 dagen. Mijn naam is Siem Kwebel, noemt u mij Siem. Hallo Siem, nee, nu nog niet. Ik heb een beetje treurige mededeling voor u. Als u op de kamer bent, zult u ontdekken dat er uit de kraan geen water komt. Het is namelijk de afgelopen 6 maanden in Spanje zo droog geweest, er is geen druppel gevallen. Gelukkig zijn de weersberichten van die aard dat wij deze week enige fikse regenbuien kunnen verwachten.

Frans Liszt, Les Préludes. Symfonisch gedicht uit 1854. We gaan richting standbeeld van Miklos Radnoti, kan ik zeggen. Ja, gedichten van de Hongaars-Joodse dichter Miklos Radnoti, die in 1944 overleed, tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf werd gedumpt. Maar ik heb eerst nog wat uit die cd van Laszlo Sári, Locomotive Symphony, het source material. Hungarian Steam Locomotives, opgenomen in 1983. En daar ga ik nu een fragment uit laten horen. Zo

Miklós Radnóti. Hongaarse dichter met Joodse roots, overleed in 1944 op 35-jarige leeftijd. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië in 1944. En vanaf augustus 1944 werd hij met een groep van meer dan 3000 Hongaarse Joden in een dwangmars richting Centraal-Hongarije gedreven. Weinigen overleefden die tocht en Miklós Radnóti werd in november 1944 doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Ongeveer anderhalf jaar later werd zijn lichaam gevonden met in zijn een jaszak het notitieboekje met daarin zijn laatste gedichten, die hij de laatste maanden van zijn leven optekende. En dat werd uitgebracht ook in het Nederlands, vertaald, het schriftje uit Bor. En daar zal ik binnen 2 weken zal ik daar enkele gedichten uit voorlezen. Ik heb een andere uitgave hierbij. Miklós Radnóti, Nachthemel Waak, vertaald door Ariaan van Nimwegen en Orsolia Retelie. Verscheen bij uitgeverij Van Oorschot in 2023. Dus uit het Hongaars vertaald, een keuze uit zijn poëzie. En ik zal vandaag 3 gedichten hieruit voorlezen. Dat zijn nu de gedichten. De laatste gedichten komen dus binnen 2 weken, of enkele van de laatste gedichten binnen 2 weken in Thuisreis. Het idee is inderdaad, zoals ik heb geformuleerd, er zijn bij mij weten 2 standbeelden en een herdenkingsplaat voor ter nagedachtenis aan Miklós Radnóti in Budapest. Vorige week was het standbeeld vorige week was tussen de metrostations Octogon en Opera in Budapest. Vandaag is er aan de Radnóti Miklós Laan, ik weet niet precies het Hongaarse woord voor laan, maar een straat richting de Donau. Dicht bij de oever van de Donau, aan de rechterzijde, staat daar een standbeeld. En er is ook een bushalte, een trolleybushalte, Radnóti Miklós, Utka, daar dus. Ik zal 3 gedichten voorlezen met tussendoor wat muziek. De muziek komt het eerste stuk uit het Frans Liszt Herdenkingsmuseum. Ik heb het hier wel, ja. Het instrument is de Mason en Hamlin Harmonium. Dat is het instrument. Consolation nummer 4 in D-flat major. Een stuk van 3 minuten. En dan heb ik nog Giorgi Ligeti met een elektronisch werk. Even kijken, het elektronisch werk. Artulicación. Elektronische compositie uit 1958, gerealiseerd in de studio van de West-Duitse Rundfunk Köln. Hier staat bij Giorgi Ligeti met Gottfried Michael König en Cornelius Cardew. Staat op die Virgo-CD. En ik zal dat in 2 delen brengen. Fragment, Dus dat is de muziek aangekondigd die tussen de gedichten komt. Het eerste gedicht is dit. Trouwens ook nog zeggen dat Miklós Radnóti was een Hongaar met Joodse roots, maar geen religieuze. Hij was niet religieus praktiserend in de Joodse religie. Dat is misschien ook nog even vermelden. Winterzon. Sneeuw smelt, verbaggert. Kroelt rond je schoenen. Eetketels dampen. Gebakken pompoenen. Ijspegels rekken zich. Druppelen zwaar. Spatplasjes. Braafjes de hemel instarend. Daar, van de hemelplank, glijdt de sneeuw neer. Ik zwijg nu. Twisten doe ik niet meer. Wacht ik op eten? Mijn laatste uur? Zal ik als ziel dan door dag en nacht schuren? Druilicht. Mijn schaduw die naar me staart. Ik draag een veldbed. De zon een flambaar.
26 december 1942. Er zit toch een woordje uitleg bij. Flambaar is een vilten hoed met een slappe vilten hoed met een brede rand. Aanstal, het woord misschien vragen blijven oproepen. Zo, eerste gedicht van Miklos Radnoti. Muziek uit het List Verenk Herdenkingsmuseum.

Het tweede gedicht van Miklos Radnoti. Onrustige nacht. Een eend droomt van een buizerd en schrikt wakker. Hij schuifelt, roert zijn staart. Zijn onrust staakt. Hij slaakt 3 kwaken en valt weer in slaap. De donzen stilte is nu stuk gemaakt. Een zwarte wind in warre lucht ontwaakt. Verstoort de dieren dromen waar hij gaat, langs ademende stallen, stapt en draaft, zoals de veulens, maar die slapen braaf. Wat stil was, fluistert nu, en langzaam aan daalt dan de maan. Hij laat de vlier zijn slaap in dichte

Het derde en laatste gedicht van Miklos Radnoti voor vandaag. 1 mei. De platenspeler reutelt in het gras en hijgt alsof hij een vervolgde was. Maar niemand jaagt hem op. Er staat alleen een vlammenhaag van meiden om hem heen. Een van die van de meiden knielt, een nieuwe plaat. Een bruine rug, benen nog wit. Dan gaat haar zieltje zweven onder het gekrijs van de muziek. De lucht is even grijs. De jongens hurken, sigaretten tippen als sintels. Lomp geflikvlooi op hun lippen. Kleine succesjes en uw lichaam zwelt. Als moorden moet, dan moorden ze heus wel. Ze zouden mensen kunnen zijn misschien. De reden is er, slaapt nog, ongezien. De reden die de mensenwaarde draagt, zegt niet dat alle hoop is weggevaagd. 10 mei 1944.

Dit was articulatie. Ja, dat moet ik even oorstrakelen. Je moet weten, ja, dat kan dus blijkbaar. Hè. Oei, articulation. Ik kon het wel zeggen, maar er werd even ingegrepen. Zo gaat dat. Zo kan dat. Jody Ligeti. En inderdaad, hij geeft ook credit aan Godfried Michael König en Cornelius Cardew op de cover van de CD. Nu heb ik klaarstaan Control Xoport 1983. Control Xoport, een alternatieve rockgroep uit Budapest, Hongarije. Ja, opnames die ze maakten in 1983, maar die pas voor het eerst verschenen in 1993, toen als dubbel CD. Ik heb hier een nieuwe uitgave door de groep zelf, gerealiseerd in 2006, reprint. Titels staan in het Hongaars en in het Engels op de cover. En dat duidt ook een beetje aan dat in Hongarije het moeilijker was. In Tsjechoslowakije waren er veel underground groepen die ook dingen een beetje clandestien uitbrachten of in het buitenland werden uitgegeven. Hongarije was het strenger, heb ik die indruk wel. Misschien ook na de opstand in 1956, dat de zaken daar toch wel strenger zijn aangepakt. Mogelijk wel. Ik wil niet minimaliseren wat er dan in andere landen, zoals bijvoorbeeld Tsjechoslowakije, is gebeurd. Maar wel oké. Dus in elk geval, dit is pas verschenen in 1993. Hun eerste uitgave was in 1991, dus wel degelijk na de communistische periode. Ik ga dit afwisselen met Brigitte Kaandorp. Vakantie uit 1989. Een stuk van 10 minuten dat ik in enkele fragmenten of in enkele delen zal brengen. Dus afgewisseld met Control Xoport. Het eerste stuk is zowel in het Hongaars als in het Engels seks.

0: anja, amit megérdemel. A szexuális.
1: U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan aan zich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee, hoor. Dat is ook zo. Maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben. Maar echt zo'n kletterige bende, zo weet je. Nou, ja. Ja, weet je. En je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan. Maar ja, mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Nou, het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht zo'n hittegolf in. Zeg, nou, wij liepen echt binnen de kortste keer liepen we helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, laten we nou gewoon het eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, moet je horen, nou zijn we in Athene, wanneer ben je daar nou? Daar ben je toch ook niet elke dag? Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Nou ja, daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar die Acropolis, wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al zijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op, die zette ons onderaan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen en een beetje zo te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood, aangelopen, scheel, kijk. Bloed te lopen ogen, die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien. Zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berm. Zo, nou. Die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden. Joh. Die waren helemaal. Die wisten niet eens, die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten. Echt waar. Die wisten niet eens meer wat voor attracties ze hadden gezien. Die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber. Ja, aan te kijken, want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat. Dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Dat wou ik zeggen over de goede ideeën van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij dat tentje, weet je wel, dan kon je warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Je kon je beneden kopen, je kon ze, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken en zo. Je kon dia's krijgen hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, wat hebben wij nou gedaan? Dat was het idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel het verderop op het terrasje zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke gelach ook. Nou, en het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Nee, want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Wij waren gewoon, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Dus wij lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van die Acropolis af waren gekomen, ja. Ja, want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig en wij zaten lang en breed te pimpelen. Dus wij lachen. En trouwens, als er iemand was geweest die ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest, hup voort, jullie moeten nog. Dat had het niks willen maken, want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgescheurd, dat was bewijs 1. Dat wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's en ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met die jaartallen. Dus, dus ze konden ons echt nergens op pakken, dus wij... Wij lachen natuurlijk, dus ik zeg al tegen mijn zus, als dat zo doorgaat, dan zie ik het wel zitten, die vakantie, dan vind ik het wel leuk, dus...

Ja, dus ja, nee, dat was ook zo. Nee, dat is nog veel erger. Het was steeds erger. Toen, dat was een paar dagen later, weet je wat, toen zouden wij, nou ja, weet je wel, romantisch, Grieks, authentiek, idyllisch, toeristisch gaan eten, weet je, in zo'n haventje, weet je, zo'n schilderachtig en toch een beetje pittoresk haventje. Ken je die haventjes? Weet je wel, daar heb je er echt duizenden van in Griekenland. Zie je altijd op van die folders staan, weet je, heb je zo'n haventje zo, met allemaal van die, nou ja, van die krakkemikkige rotbootjes, weet je wel, die nieuwe jachten liggen dan om de hoek en die kan je niet zien. En die schilderachtige en toch een beetje pittoreske bootjes, die liggen dan zo in het zicht. Nou, en dan heb je allemaal van die eetentjes met druivenranken eromheen en dan kan je dan, nou ja, koude witte wijn drinken en verse vis uit het vieze haventje eten en zo. En nou ja, er zit zo'n man op zo'n bezoek aan te tokkelen, weet je, en dan kan je, of een Suzuki, weet ik veel, nou ja. Nou ja, authentiek in ieder geval, weet je wel. En, nou ja, en dan kan je dan sirtakkie en servies goed stuk gooien, weet je wel. Zo'n authentiek Grieks, nou ja, toeristisch, idyllisch, ja, haventje, romantisch, weet je wel. Dus nou ja, dus wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten, dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook, dus wij hadden gevraagd waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Nou, dat, ja. Nou, dus dat viel hartstikke mee, dus wij fluitend daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Nou, dat hadden wij nou weer. Wij komen eraan. Nou, dat hadden wij weer. Ons haventje lag helemaal bij de zee. Beneden, weet je. En dan ook niet zo'n een klein eentje naar beneden, maar iets van 2000 treden zo naar beneden. En dan niet zo'n gewone trap, maar zo'n in de rotsen uitgehakte Griekse mythologie trap, weet je wel. Ja, weet je, dat je helemaal struikelend zo met je pumps, met van die prikstruiken zo naar beneden moest. Ja. Ja, en dat was nog niet eens zo erg, maar wij zagen onze ziel alweer dwalen. Dat wij midden in de nacht met een delirium en een begin van buiklopen ook weer helemaal naar boven moesten. Dus wij stonden zo'n beetje somber. Ja, naar dat haventje te kijken dat het zo ver weg was, daar hadden we gewoon niet zo zin in. Hadden we gewoon niet zo op gerekend. En mijn zus die had ook niet zo zin. Wat denk je dat het kost beneden? Ik zeg, nou ja, qua romantisch en idyllisch en zo, ik denk iets van, nou, 3000 petotisch ongeveer, zoiets, ja. Ik weet niet meer precies wat die munteenheid daar was, maar ik dacht iets van 3000 petoties. Dus toen, toen had mijn zus, nou, die had weer zo'n goed idee, echt waanzinnig. Die zegt, kom eens hier met die portemonnee, wij hadden een gezamenlijke portemonnee. Zij pakt zo 2000 petoties uit die portemonnee, die gooit ze zo van die trap af naar beneden. Ze zegt, dan hebben ze dat te pakken, zien ze maar wat ze ermee doen, hoeven wij dat niet helemaal naar beneden te brengen. Klaar. En toen hebben wij dat vervolgens boven bij een soort snackbarretje hebben wij hartstikke lekker gegeten. Voor 500 patoties. Hadden we nog eens een keer 500 patoties gewonnen, ook nog eens een keer. Nou, en het was hartstikke lekker. Ze hadden ook lekker koude witte wijn en verse kawasaki's en dingen, weet ik veel. Ja, joh. Ja, joh. Nou, en ze kwamen met nog meer dingen aan, maar wij, nee, bedankt, Daihatsu en zo, wij er weer vandoor. Nou, joh. Nou, wij waren echt, binnen een half uur, drie kwartier gewassen, geschoren, gegeten en gedronken, klaar.

Wij kwamen langs het haventje. Nou, sommige mensen waren nog niet eens aan het Sirtakje toe. En wij liepen gewoon alweer zo over straat. Dus wij weer lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van het haventje af waren gekomen, ja. En toen... het wordt steeds erger. Toen bleef mijn zus, die bleef opeens midden op straat zo, op weg naar het hotel, bleef ze stilstaan met zo'n hysterische blik in haar ogen. Die ken ik wel van haar. Ja, en die zegt, volgens mij moet het nog makkelijker kunnen. Ja. Nou ja, dus ik zeg, nou ja, hoe dan? Want ik vond het echt al allemaal hartstikke makkelijk gaan. Nou, toen zegt ze, nou, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Ik zeg, nee, ik zeg, misschien gaan we wel naar huis, dacht ik. Nee, ik bedoel, dan ben je in één keer klaar, maar dat was niet zo. Nee, ze zegt, nee, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Wij zouden morgen op muilezelsafari kunnen gaan. Nou ja, dus ik zeg, we zouden toch makkelijk, dan ga ik niet de hele dag met zo'n hete ezel tussen je benen, een beetje. Ja! Ja, ik zeg, dit vind ik nou typische topping van ongemakkelijk. Ik zeg, ga jij maar de hele dag je stuitje verbrijzelen op zo'n ezel? Maar nee, ja, ik zeg, we zouden makkelijk, dan moet je nodig zoiets gaan doen. Maar ja, toen zegt mijn zus, die moest lachen, die zegt, nee, je moet ook opletten wat ik zeg. Ze zegt, wij zouden morgen op muilezelsafari kunnen gaan. Maar ze zegt, we doen het niet. Ja. Nou, ik vond hem zo goed. Ja. Weet je wat wij gedaan hebben? We hebben in ons hotel, op ons balkon, hebben wij zo... Nou, de hele dag met onze voeten op de balustrade gezeten... zitten genieten dat wij niet op muilezelsafari zijn gegaan. Nou joh, we hebben zo'n vakantie gehad, echt waar. Of tenminste zo'n dag eigenlijk. En toen kregen we helemaal de smaak te pakken... want toen zijn we namelijk de dag erop... zijn we de hele dag niet gaan snorkelen. Nou, echt geweldig. En de dag daarop hadden we helemaal de smaak te pakken... Toen zijn we niet naar een ander eiland gehopt. Dat was ook zo goed, weet je wel. Dan moet je altijd 's morgens vroeg over de golven misselijk en braken met zo'n krakkemikkig vissersbootje weer naar zo'n ander eiland hoppen, waar het gewoon weer precies hetzelfde is. Nou, wij hebben nog wel de wekker gezet om nu voor 3:30 's morgens elkaar even aangekeken. Het hele bootje gewoon laten gaan, joh. Wij dachten eerst om onze bagage mee te geven, maar dat sloeg eigenlijk ook nergens op. Nee, dus het komt er eigenlijk op neer dat ik met mijn zus... Nou, eigenlijk zo'n beetje 3 weken lang met die voeten op die balustrade gezeten, op het balkon. Nou, we hebben af en toe wat patoties naar beneden gesodemieterd. Nou jongen, we hebben echt een wereldvakantie gehad. Echt nergens last van gehad. Ik ga waarschijnlijk ook aanstaande zomer ga ik weer met mijn zus op vakantie, omdat het dus zo goed bevallen is. En aanstaande zomer willen we naar Turkije. Maar daar gaan we al niet eens meer heen.

Naar waar gaat thuisreis volgende week, is momenteel de vraag. Ik heb hier een vorm van antwoord bij de hand. Volgende week thuisreis naar Helgië. Met een ruime selectie uit de cd van Freddy Melculi, 10 jaar Helgië Redux, dit jaar verschenen. Ook enkele tracks uit de cd van Freddy Mercury en Montserrat Caballé, Barcelona uit 1988, die cd. Enkele fragmenten uit een album van Queen, Sheer Heart Attack uit 1974. Verder een ruime selectie uit een cd van Naked City, Torture Garden uit 1990. Filmmuziek van Ilaiyaraja uit de compilatie CD Sola Sola, Maestro Ilaiyaraja en die electronic pop Sound of Collywood, 1977 tot 1983. Collywood is de Tamiltalige filmindustrie uit Indië. Dus Bollywood is meer bekend, maar Collywood is er ook. Verder composities van Daan Janssens, Jean-Luc Favchon en Claude Debussy, door het duo Aton en Armide, Benjamin Glorieux en Sarah Picavet, uit hun cd En Blanc et Noir uit 2016. Enkele tracks ook uit een cd van Monique Darge en Graham Lampkin, Indian Soundies uit 2014. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur breng ik een radiotaalwenk van dokter Mark Galle uit zijn boek Voor wie haar soms geweld aandoet. Radiotaalwenken. Verschenen in 1967. Teksten die taalkundige dokter Mark Galle destijds in de jaren 60 bracht op de BRT radio. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Helgië.

Ik heb nog wat werk klaarstaan van Giorgi Ligeti. Uit een van die twee Virgo-cd's. Deze is de cd met Arthur Lucas. Je moet toch even proberen. Articulation. Het mag nu wel uitgesproken worden. Ja. Al die artificiële intelligentie die door de ether raast. We hebben klaarstaan Continuum für Cembalo uit 1968 met het cembalo bespeeld door Antoinette Vischer. Daarna een fragment wordt dat dan uit 10 stukken für Bläser Quintet uit 1968. Uitgevoerd door het Bläser Quintet des Südwestfunk Baden-Baden. Alle namen staan hier ook bij, maar daar ga ik me niet aan wagen. Het werk duurt 12 minuten. Het eerste 3 minuten en 36 seconden zal nog helemaal in uitzending kunnen. Maar misschien ook door de aard van het werk kan ik de trein erbij houden. Ja, dat is een overweging. Dan ja, die 10 stukken voor je Bläser Quintet. Een fragment, zoals ik zei, dat heel werk duurt 12 minuten en 46 seconden. Giorgi Ligeti.

In navolging van vorige week houden we het vandaag ook weer exclusief Belgisch. Met enkel dus muziek afkomstig uit alle hoeken van ons klein kikkerlandje. Zo begonnen we met Girls in Hawaii. En ondanks hun namen gaat het hier over een groep Waalse jongens die afkomstig waren uit Braine-l'Alleud, oftewel Eigen Brakel. Hun laatste album, Nocturne, al daterend uit 2017, klonk als een boswandeling bij open hemel op een warme herfstnacht. U hoorde Blue Shape. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. En Daniel Offerman, de bassist van Girls in Hawaii, mixte de debuutplaat van het Brusselse duo Neroli. En dat zijn de Belgisch-Marokkaanse zussen Asia Takal en Lina Takal. Net voor de pandemie brachten ze onder de naam Wild Rose de EP Let Go in eigen beheer uit. Maar nu hebben ze meer ervaring en wilden ze met een nieuw project en onder een andere nieuwe naam beginnen. Met 20-something bundelen ze hun parcours in een eerste volwaardig album. Een persoonlijke en muzikale reflectie op hun twintigerjaren. Gedragen door kenmerkende vocale harmonieën en een subtiele versmelting van folk, pop en rock. Elk nummer weerspiegelt een moment uit dat onvoorspelbare decennium. Gedragen door hun stemmen, hun roots en hun onderlinge verbondenheid. Zo gaat het nummer Carousel over de draaikolk van vragen en twijfels waarin een twintiger ongewild stevast wordt meegesleurd. De song bouwt traag op en laat ruimte voor nuance, waarbij de samenzang een bijna cirkelvormige beweging lijkt te maken, passend bij de titel. Het licht stroperige tempo werkt hier in het voordeel. Het versterkt de introspectieve sfeer zonder de luisteraar te verliezen. En daarna volgt Cold on Earth. En ook hierin werkt de bedaarde spanningsopbouw wonderwel met de fraaie stemmen van de zusjes. Neroli.

de eerste computerprogrammeur ter wereld. Zij schreef in 1843 het eerste algoritme dat bedoeld was voor de Analytical Engine, een vroege mechanische computer van Charles Babbage. Haar visie reikte verder dan alleen rekenen. Ze besefte dat computers ook muziek of kunst konden maken. Ook al in die tijd. Emma Storm startte als fotografe en denkt nog altijd in kleuren. Zo had ze soms geen idee wat het refrein, de brug of de strofe was in haar nummers. Om de structuur aan te geven, werkte ze dus met kleuren. Met die zelfgestructureerde nummers stapte ze uit haar slaapkamer naar de band, die zich ondertussen rond haar had gevormd. Zij lieten zich raken door de nummers van hun frontvrouw en deden er hun ding mee. De gerenommeerde producer Pieter Jan Koppejans deed de rest, met als resultaat de plaat Quest. We hebben geen idee met welke kleuren Storm de songstructuren vorm gaf, maar we zien heidepaars, schaduwblauw, mistwit en zavelgeel als we met de ogen dicht naar de plaat luisteren. Sommige mensen vergelijken Storm met Sylvie Kreusch en hoewel we dat begrijpen door de manier van zingen, is er toch wel een erg groot verschil. Kreusch is een zelfbewuste diva. Storm eerder een elfje dat je als een ongrijpbare Tinkerbell meestroomt naar een parallele droomwereld. Hier zijn Continuum, Time, Space en Blue, Green. Stand in the crowd, people rushing by. Don't feel anything, do not let them get in. Sit at my desk,

is around, adhere to their crown. Seems I cannot grow.

0: Viens, petite fille, dans mon comic strip, wenkte Serge Gainsbourg nog in 67. En al die jaren later voelde het meisje in Sylvie Kreusch zich nog steeds zuiver door de Parijzenaar aangesproken. Zij diende hem in haar eigen comic trip stevig stuiterend van repliek. Met al de big bold emotions die ze vanuit die magische stripwereld van haar kindertijd ineens weer helemaal voor zich zag. U hoorde Final Hour. En daarna was er Elemy, de bijnaam van Emily van Overstraten. Zij nam de plaat Bright Clouds, Marching Feet op in haar slaapkamer van de Kalmthoutse Heide. Ze zingt en maakt daarbij dromerige, iets wat melancholische indie-folk. In de teksten duiken kleine, herkenbare beelden op, zoals dennenbossen, tekeningen op ramen of het eten van ijsjes. Maar onder die eenvoudige beelden schuilen grotere thema's, zoals ouderschap, verlies, angst, opgroeien en vriendschap. Zij bracht sonnet Zeno. Een kleine 3 jaar na Zen heeft singer-songwriter Luc Corlui, onderdiens alter ego Broeder Krom, opnieuw een volwaardig album klaar. Deus Ex Machina heette die eclectische tweede plaat. De zanger is een groep. En zo werkt Corlui voor Deus Ex Machina opnieuw samen met gitarist Steve Keulemans. Met de Californische gitarist Roger Kunkel, van onder andere Thin White Rope, en met percussionist Arnoud Helofs, die ook de mix en mastering voor zijn rekening nam. Het album is derhalve onder meer een exploratie van en confrontatie met het mens zijn en dom, of ook domens zijn. Het is ook een rijk muzikaal en eclectisch palet geworden, waarbij de muzikanten de soms donkere, stevast poëtische verhalen van Corlui met brio muzikaal inkleuren en vaak ook excelleren in hun kunnen op dit fijne plaatje. Hier is het titelnummer, Deus Ex Machina, een, zoals ze zelf zeggen, een dronkenmansdans van mensen die niets meer te verliezen hebben. Een nummer dat in aanvang, zeker vooral qua klankkleur, wat weg heeft van het Tom Waits Bone Machine album. Maar hierna ontwikkelt de compositie zich behoorlijk apocalyptisch in alle broeierigheid, met steeds wanhoperige zanglijnen van Corlui en veel lekkere gitaargalore van Kunkel. Net wanneer de song in absolute catharsis en distortion belandt, hij zo na Sonic Youth gewijs, sterft de muziek dan even uit en weerklinkt een gebed van de 15e-eeuwse polyfonist Johannes Pulois, onder sfeervolle zins en dreigende pauken van Helofs. Daarna gebeurt er weer enorm veel in Neigen dan de bomen. Een nummer van net geen 5 minuten dat zich aanvankelijk loom en donker op gang sleept, met haast vermoeide zang van Corlui, met een op de loer liggende dreiging en psychedelische klanken, om dan in de 3e minuut in heerlijke wereldmuziek uit te monden, met een groove geïnspireerd door Fela Kuti en Fool's Gold van de Stone Roses.
1: Waar zijt je? Bro.

Met het project Siem Reap zit muzikant Gilles de Molder. Muzikaal wel mijlen ver weg van de zware metalen, waarvoor hij met groepen als Oathbreaker en Wiegedood van bekend was. Maar daarom is het echter niet minder intens. Integendeel. Hoewel de plaat Wishing I Was Fishing lo-fi puur sang is, voelt iedere track aan als een mokerslag. Soms ironisch, dan weer pijnlijk confronterend. Zo keek hij in Friends in the Music Business met een cynische blik naar het artiestenbestaan. Ondanks dat het Antwerpse Tin Fingers op Rock Bottom Ballads de indruk wekte dat de liedjes gewoon kwamen aanwaaien, slaan ze voor de opvolger een andere weg in. Die stadse broeierigheid zeggen ze vaarwel en Tin Fingers wijkt naar het Griekse eiland Hydra uit. De ideale bestemming voor een rustige vakantie, maar niet echt een geschikte plaats en omstandigheden om een album op te nemen. Overdag kan het daar verschrikkelijk warm zijn. Gelukkig biedt de werkplek, een oude tapijtfabriek, genoeg verkoeling. Hierdoor is het soms wat broeierige balconies toch nog wat opzwepender dan de voorganger. Balconies staat voor observatie op afstand, cultuur opsnuiven en hier een eigen draai aangeven. Net als op Rock Bottom Ballads zit deze aanschouwende rol Felix Machtelings als gegoten. Het grote verschil is dat hij nu het vertrouwde achterlaat en het onbekende opzoekt. Vanwege die eenzaamheid straalt balconies vooral heimwee uit. Het besef dat je het in Antwerpen zeker niet slecht hebt. Slapeloze nachten in een vreemde hotelkamer. De vakantieganger binnen een ongemakkelijke aanzichtkaart. In de melancholische you en down surf volk hoor je vlagen van het zonnige gastland terug. En daarna is Mural ongetwijfeld het meest emotionele wat we tot nu toe van zijn hand hoorden. Het heeft een hels, rusteloos, verslavend ritme en is opgebouwd rond het terugkerend beeld van een muur die zowel scheidt als weerspiegelt. Altijd maar balanceren en zoeken naar het evenwicht.

Dat was Izomo. Een band die bestaat uit niet de eerste, de beste. Want wie zijn neus al eens in de Belgische underground durft te steken, zal beslist wel weten wie Thijs van Geluwe, Guillaume Trotta en Dennis Mathieu zijn. Muzikaal serveert de band iets dat longt naar postrock met een vleugje jazz en vooral veel krautrock. Zelf noemen ze artiesten als Tortoise, Mogwai en Karate een inspiratie en zien ze hun songs als filmische composities. Uit hun debuutalbum F.O.A.M. of Foam hoorde u het slotnummer Budgie's Revenge. En ik heb helemaal geen idee waarover dit nummer gaat en of de drummer van Susie and the Banshees hier ook maar iets mee te maken zou kunnen hebben. Maar toch was het een onweerstaanbaar nerveus en tegelijkertijd rustgevend nummer. Bijna 7 jaar na het debuutalbum Nowhere dropt Nagloed een nieuwste plaat, Everything is in Everything, in de bruisende zee van releases. Het Gentse trio bestaat uit Dylan Fevry, elektrische gitaar en zang, Andreas Lagroux, drums en Matthias De Wilde, elektronica en toetsen. Everything is in Everything is een filosofisch geïnspireerde luisterreis waarin emoties als vreugde, verlies, leven en dood kristalliseren in dromerige klanklandschappen. Ook de muzikanten worden ouder en beginnen zich vragen te stellen. Verbanden worden gelegd en wat voorheen losse feiten leken te zijn, blijkt nu deel uit te maken van een groter geheel waarbij alles op een of andere manier met elkaar verbonden is. Complottheorieën terzijde, is dat hopelijk wat elke mens zich ooit realiseert en dan nog het liefst vroeger dan later. Het resultaat van al dat nadenken is een prachtig muzikaal statement dat ons meeneemt op een reis tussen vreugde en verdriet, twijfel, wanhoop en berusting. Opvallend is de verschuiving naar een meer akoestische basis. Minder elektronica, meer ruimte. Die keuze werkt. De nummers ademen, zweven en nemen hun tijd. De plaat kabbelt, in de beste zin van het woord, door filmische en nevelige sferen. Muziek die niet per se om aandacht schreeuwt, maar zowel moeiteloos vasthoudt. Ideaal voor wie even wil ontsnappen aan de dagelijkse ruis. Dit is Topanga, Psalm, Nagloed.

Lucien Frépon is een man die op zoek blijft gaan naar nieuwe invloeden en altijd openstaat voor avontuurlijke arrangementen en een uniek geluid. Daarom evolueerde het geluid van zijn project Robin Millions door de jaren heen. Elke plaat klinkt volledig anders, maar toch hebben ze altijd wel een herkenbare stempel. Op zijn derde album, Rêve Parti, liet hij zich beïnvloeden door zijn liefde voor Franse pop, Amerikaanse psychedelische rock en jazz. Hij creëerde een soundtrack voor zijn perfecte droomfeest. Gek feestje moet dat zijn. De dansvloer wordt er namelijk betreden in een droomtrip. U hoorde Chine Impériale. En die Lucien Frépon gaf ook zijn steun aan Yoga Teacher, een vierkoppige band uit Brussel. Hun eerste EP kreeg de vreemde titel Hotel Room Carpet Motif mee. Een titel waarachter toch wel een diepere betekenis schuilgaat. Je kent ze wel, die spuuglelijke tapijten die je in hotels aantreft. Je merkt nauwelijks hoe afschuwelijk ze zijn, omdat je er zo vertrouwd mee bent dat ze naar de achtergrond verdwijnen. De groep gebruikt ze als metafoor om te verwijzen naar mensen die bevroren voor hun schermen zitten en toch menen individualiteit na te streven. Ze zijn zich volledig bewust van het feit dat het schermpje vervreemding met zich meebrengt, maar toch gaan ze door en geven ze er onophoudelijk commentaar op. Of je deze treffende visie op onze huidige maatschappij meteen ontdekt in de muziek van Yoga Teacher, is een andere vraag. Maar daarom klinkt wat ze maken niet minder intens en origineel. Zelf situeert de band zich in de richting van psychedelische rock, postpunk en artrock, met invloeden van Wooden Ships, Ulrika Spacek, Squid of Parquet Courts. Een plaatje dat klopt. Want het geluid van deze Brusselaars is net zoals Talking Heads zou kunnen klinken, mochten ze vandaag jonkies zijn. Hier stellen ze hun eisen. Sit down en score.

Je kan beter iemand blij maken met een dode mus dan iemand doodmaken met een blije mus. Kregel is een verborgen parel in het Vlaamse muzieklandschap. Ook al speelt Bart Timmermans van Vandal X en het onvolprezen Filippo Mancini hier de hoofdrol. Voor hun laatste EP, simpelweg Number 7 genaamd, klopten ze aan bij Alessio Di Turi van The Shore Losers. Het doel van Kregel is duidelijk. De dingen zeggen zoals ze zijn. Protestsongs, verpakt in teksten die onvermijdelijk doen denken aan de maatschappijkritische zielenroerselen van Aroma di Amore uit de jaren 80. U hoorde dus Dode Mus. En zoals Elvis Peters het opperhoofd was van Aroma di Amore, is Marcel van Tilt nog altijd het stamhoofd bij Arbeid Adelt. En in de nieuwste incarnatie van die band werd nu een verbond gesloten met Parca Paraplu. Eigenlijk wel een heel natuurlijke samenwerking, want dit Antwerpse duo komt namelijk uit eenzelfde absurde planeet als Van Tilt. Emma Rotsaert en Geert van Bever richtten de groep op in 2020 tijdens de lockdown en zijn eigenlijk wel een perfecte jeugdige afspiegeling te noemen van de jonge wolven die Arbeid Adelt ooit zelf waren. De samenwerkingsplaat van beide groepen nestelt zich dan ook ergens tussen absurdisme, strakke new wave en onweerstaanbare dansbaarheid. De LP-versie telt 8 nummers, terwijl de CD daar nog 4 extra remixes bovenop doet. Een slimme keuze, want deze muziek vraagt er haast om ook in remixvorm verder te leven. Wat vooral blijft hangen, is hoe goed deze samenwerking werkt. Waar zulke projecten soms geforceerd kunnen aanvoelen, lijkt hier alles organisch in elkaar te vallen. De verschillende stemmen versterken elkaar, de nummers blijven voldoende gevarieerd en het gitaarwerk tilt de plaat consequent naar een hoger niveau. Hier is eerst nog Het meisje dat huilt, waarna we in Niet, Niet, Niet een duidelijke middelvinger opsteken naar Poetin en zijn oranje vazal. Marcel van Tilt brengt zijn tekst met een haast theatrale vanzelfsprekendheid, terwijl Parca Paraplu de titel als een mantra door het nummer jaagt. Tot volgende week.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel via DAB plus kanaal 10A hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Art for art's sake, money for God's sake, 10cc. Ja, de kunsten die liggen al heel een tijd onder vuur. Subiet uitgebreid daar wat meer uitleg over. Maar eerst gaan we dan, nu dat we weten wat dat art is, gaan we proberen uit te vinden wat dat geld is. En dat doen we met Nederlands Hoop. De Nederlands Hoop Express met geld.

geld dus. Ik was 9 jaar en op school was ik de slechtste van de klas. Ik kwam een keer thuis met een rapport met alleen maar 1, 2 en 3. En mijn vader had ze alle 13 goed. Bovendien vond iedereen mij in die tijd ontzettend vervelend. Wat heel vreemd is, want ik was toen al net zo geestig en adrem als ik nu ben. U kent het wel, jaren 50, gezelligheid, familiebijeenkomstjes, een gewaagde kwinkslag mijnerzijds, met ene lel om je oren. Gezellig. En al dit ongerief werd mijns inziens veroorzaakt door de gebreide onderbroeken die ik moest dragen. Ik had er 10, 5 recht en 5 afrecht. En het bovenelastiek zat zo strak dat ieder sociaal contact al bij voorbaat uitgesloten was. Na 2 uur dragen had het bovenlichaam niets meer te maken met het onderlichaam. In de pijpen zat ook heel strak elastiek in verband met inkijk. Zodat dit gedeelte van het lichaam een soort eigen bloedsomloop kende. En de beentjes die bungelden daar dan zo'n beetje onder. Ik liep over straat, u kent het als een straat, jaren 50, gezelligheid, asfalt, tegels, hondenpoep. Opeens zie ik een klein bruin damesbeursje, ik raap het op, doe het open en tot mijn stomme verbazing zit het boordevol. Geen!

geld dus 1500 gulden. De gulden was toen al de gulden, u kent het wel. Jaren 50, gezelligheid. De koningin was toen nog een stuk jonger. God was met ons, gezellig. En onmiddellijk bevangen door de paranoia van de bezittende klasse stopte ik de portemonnee op de plaats waar ik anders de eierwarmer had. Zo het nut. Oh, ik ben nog even iets vergeten. Deze onderbroeken hadden gulpen die niet geheel voldeden aan het huidige modebeeld. Ze weken als de pest, zodat ik vooral tijdens koude wintermaanden nog alles moest bijspringen met een gebreide eierwarmer. De gulpen waren afgezet met 17 bellenmoeren knoopjes. En ik denk dat John Woodhouse daar zijn vingervlugheid vandaan heeft. De portemonnee dus op die plaats, storm ik de woonkamer binnen. En mijn zuster vraagt onmiddellijk, wat heb jij daar voor een rare bobbel in je broek? En mijn vader natuurlijk meteen uitleggen. Die droeg ook van die gebreide onderbroeken. Dus hij zat net als wij er ontzettend mee omhoog. En hij ligt ons als volgt voor. Je hebt een rammen, je hebt een ooi, dan ga je die scheren en dan krijg je wol. En als je dat breidt, krijg je gebreide onderbroeken. Dat was niet helemaal wat ik me ervan voor had gesteld. En iedere keer moest ik weer denken aan die verschrikkelijke hoeveelheid.

ik mijn leven lang niet vergeten, denk ik. Want iedereen wist dat ik het geld bij me had. Dat ik het ging terugbrengen naar de barones die het verloren was. Dat die barones mij een beloning zou geven. Iedereen wilde met mij in aanmerking komen voor een deel van die beloning. Dacht ik. Uiteindelijk is er één met me meegegaan. Eén. Die wilde voldoen aan de waanzinnige voorwaarden die ik er al verbonden had. Hij mocht mee. Als we ruilden van onderbroek. En de jonge man die toen bereid was alles te doen, maar ook alles te laten voor geld, kennen wij vandaag de dag nog steeds als de fractievoorzitter van de VVD. En als u hem ziet, zult u moeten toegeven dat zijn bovenlichaam niets te maken heeft met zijn onderlichaam. Ik bel aan, de barones doet open. U kent het wel, zo'n barones, jaren 50. Alles is vals aan een mens. Haar is vals, de tanden zijn vals, de boezem is vals en de hond is vals. Ik zeg, mevrouw, ik heb uw portemonnee gevonden. Braaf zo'n kereltje. Zegt ze, vals. Ga je maar een schone tuinman. En die heeft vast nog wel een lekker stukje fruit voor je liggen. En weg was het fractievoorzittertje. En even later kon hij terug met een sappige kruisbes. En ik loop naar die hovenier toe en ik zeg, tuinkebaten. Ik heb net een portemonnee gevonden met smakgeld. Nu heb ik recht op een jaar lang gratis James Greaves. Wat dacht je daarvan? En die man zegt, appels. Ik heb net al een bes weggegeven, ik blijf niet aan de gang met het hoofd. En ik zeg tegen hem, ik wou ook helemaal geen appel. Ik wou. Geen appel. Ik wou.

0: Ercola-pand in de Wolstraat, dat al een tijd problematisch, ja, van alles problematisch mee is, dat de stad dus de vorige mensen die er ateliers hadden, die zijn daar uitgezet. Allee, er zitten er nog een paar, die mogen nog tot een 11 juli blijkbaar blijven, maar dan zou de stad het ook verkopen. En nu is er ook een coöperatieve opgericht, Ercoland. En die zouden proberen van fondsen te verzamelen om dan zelf het pand te mogen aankopen. Om zodoende de projectontwikkelaars de loef af te steken en toch een beetje de toekomst van de kunsten in Antwerpen te ondersteunen en in ere te houden. Ze biedt wat meer erover, maar momenteel krijg ik hier de website van Ercoland zelf niet open. Maar dat is niks. We gaan eerst dan nog wat muziek op u loslaten. Een van de artiesten die begonnen is en veel gebruik gemaakt heeft van Ercola in het begin, dat was ook Wannes van de Velde. En die heeft hier toch ook wel een idee over hoe dat Antwerpse urbanisatie in elkaar zit. Hier is Wannes van de Velde. Ik denk dat al van in 67 is het nummer. Nieuw lied van de Antwerpse urbanisatie. Reckless. Wannes van de Velde.
1: Ik ken twee woorden vol van klank, natuur en stijde schoen. Maar hier in mannen even zijn, drogen ze een dure kroon. Zijn me bij jongens in het signorenland, zo vol voor hun boeg. Stond aan hun zaam met mij gezongd, verstaand en kloot mijn sloepersploeg. Thuis. Het is een feit, ik breek meestal verkeerde dingen af. Ik ken van die zaken geen verstaan, dus lever poeten af. Het is niks voor mij zo'n gewone bloed ons tijden bal te doen. Ik zet hem misschien daar mannen nou vermoed en viel hij op de schoen. Maar het... Een villa voor een avocat met een schoestrooien dak. En een voor een petrolmagnaat met blacklight op het gemak. Voor een gepensioneerde vliegen hier een schroef in neon licht. En voor verschaaien raken krudden eerst een taal in ceramiek. Chic. Architectuur stof voor een muur, het is een miljoenen daas. En worper zingt het hoogste is doorleid de grootste kaas. Dus al doe waard van stem verschiet niet taart en droogt morgen een wrok. Adongs dat toos in het klein wordt nog gemocht en ticht dat gewoon naar bok raak. Het is per tang nog niet te laat, er is nog kaas te koop. Het goud geeft altijd slecht een rood doorleid een hele knoop. Dus als je van urbanisatie spreekt, denk niet alleen om geld. Maar hoe komt gij wat dat erachter steekt, dat ga je nooit besteld.

Het is een sadistisch monument. Mij afgekaapte koppen en een blote vrouwen en een vent. Het die en ik zei te bestoppen. Zie jou, er komt ook voor uw fatsoen. Laat dat niet langer duren en nooit een broek voor om te doen.

0: Ja, dat was dan nog eens de Wannes. Deze keer niet voor Ercola, maar voor een broek voor Brabo. Want de, als de Israëli's en de Amerikanen zouden in hun kop krijgen van nou, de straat van Hormuz ook de Schelde af te sluiten, dan hebben we die Brabo misschien nog wel eens terug nodig. Dus een broek voor Brabo, Wannes van de Velde. Terug naar de artiesten. Ja, de Ercola, dat was eigenlijk zo'n beetje de factory van Antwerpen, kun je wel zeggen. Hè? Hier is David Bowie met Andy Warhol. David Bowie.
1: It's Warhol, actually.
2: What did I say?
1: Hole. It's hole. As in holes. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like hole. Hole.
2: You ready?
3: Yeah.

Ja, en toen dat David Bowie dat dan voor Andy Warhol gespeeld had, bleek Andy Warhol dat eigenlijk toch niet zo goed te vinden. Maar hij vond wel dat David Bowie schoenen aan had, en dan nemen ze de rest van de tijd maar over schoenen ontvertellen geweest. Vooruit Iris dinges Lou Reed met John Cale. Ook over Andy Warhol en The Factory van Songs for Drella, Faces and Names.

track. Track it, bang, side.

Ja, dat was ook een fabriekske Björk Dancer in the Dark. The Factory Song. Al heeft dat natuurlijk niks met het kunstenaarscollectief te maken van Warhol, maar ja, ergens wel, hè, de naam Factory. Dus is in de Rolling Stones met de Factory Girl ook niks te maken met kunstenaars. Natuurlijk. Maar u bent hier op Radio Centraal en wij gaan al eens geren een zaai kronkeltje in. Allee, hier zijn de Rolling Stones van Beggar's Banquet Factory Girl.

sind kwaad, sind kwaad, sind kwaad, sind kwaad, sind kwaad. Allee, ik had hier nog één klaar staan. Dat is nou echt niet normaal. Ah, jawel. Ah, nee. Helemaal als klutskwaad natuurlijk. Met dat stom gedoe. Oh god, Bob Dylan, zijn meesterwerk nog kunnen schilderen. Het is Uncle Bob, Bob Dylan. When I paint my masterpiece. De studio outtake uit 1971. Nummer was eerst opgenomen door de band, denk ik. Maar hier is hem zelf. Dat is het nog niet. Bob Dylan, When I Paint My Masterpiece.

Uit 1978 waren de Talking Heads met Artists Only van hun album More Songs About Buildings and Food. En dan gaan we naar die building van Erco Land. Nou ja, dat komt er juist. Ja. Inderdaad, ik heb hem terug. Een vitale stad is meer dan een keurige vitrine. Het is een plek waar cultuur niet alleen geconsumeerd, maar ook fysiek geproduceerd wordt. Dus Ercola, voor de mensen die niet weten wat dat is, die niet van Antwerpen zijn, of ja, weet ik veel. Dat sinds 1972 delen schilders, juweelontwerpers, illustratoren, muzikanten, schrijvers, filmmakers en designers een werkplek in een 17e eeuws godshuis in Antwerpen. Ze noemden het Ercola. Vandaag is het een van de oudste nog actieve kunstenaarscollectieven van Europa, diep geworteld in de Antwerpse binnenstad. Met zorg en respect gaven namen als Ferre Grignard, Wannes van de Velde, Anne Salens en Dennis Tiefus mee vorm aan dit huis. Jan de Cler speelde er toneel. Walter van Barendonk liet er zijn posters ontwikkelen. Studio 100 zijn decors. Nicole van Goetem maakte hier haar animatiefilms en won er als enige Belg ooit een Oscar mee. Doorheen de jaren groeide Ercola meer en meer uit tot een dorp in de stad. Een open, ongedwongen plek waar iedereen welkom is. Een zeldzame oase in een binnenstad waar zulke plekken steeds schaarser worden. Wie hier ooit binnenstapte, voelde het meteen. Deze plek is uniek. Vandaag biedt Ercola een werkplek voor 30 artiesten en ambachtslieden van 20 tot 82 jaar. Het is een open huis waar performances, tentoonstellingen en acties georganiseerd worden. Een ontmoetingsplek waar ervaringen en gedachten uitgewisseld worden tussen jong en oud, tussen artiesten en de ongeveer 5000 jaarlijkse bezoekers. Maar nu is het probleem natuurlijk. Op 4 juni 2026 verkoopt AG Vespa het complex waar wij al 50 jaar werken. Om deze plek voor de stad te behouden, willen we de site zelf aankopen en voorgoed verankeren in een burgercoöperatie. Zo halen we dit unieke erfgoed definitief uit de vastgoedmarkt en stellen we de toekomst van deze artistieke en solidaire oase veilig. Om de aankoop te realiseren mikken we op €1 miljoen aan aandelen en €300.000 aan leningen. Jouw investering vormt de noodzakelijke eigen inbreng om de aanvullende financiering bij de bank vrij te maken. Samen financieren we de aankoop en de broodnodige renovatie om onze sociale ambities te realiseren. Een vereeuwigde oase voor creativiteit en solidariteit. Slaagt de aankoop niet, dan krijg je jouw geld binnen de 30 dagen teruggestort, min een kleine bijdrage van maximaal €25 voor de gemaakte campagnekosten. En
Je kunt dus op verschillende manieren participeren. Je kunt een aandeel kopen van 1000 euro. En dan... wacht, ik kan... Ja, ofwel een aandeel van 1000 euro en dan is het dus volledig een aandeel, maar je kunt ook goedkopere aandelen van 50 euro kopen. En momenteel zie ik hier dat er al... dat er al 82.800 euro is ingezameld. Dus al de juiste info die vindt u op www.ercoland.be. En Ercoland, dat schrijft de E-R-C-O-L-A-N-D. Zoek dat allemaal op en laat alle goed artis zien, doe alle portemonneeke op en helpt ons deze plaats aan te kopen, want als we dat kwijt zijn, dan kunnen we dat nooit meer terugbekomen van al die projectontwikkelaars. Nou, had ik hier weer al iets klaar dat ik niet meer vind, natuurlijk. Ja. Oh, allez, verhoord. Nee. Non. Oh, jawel. Ik heb terug waar ik deur heb. Een oaseke. Of gelijk dat Arto Lindsay zegt. En Arto zegt vanzelf, zijn voornaam, er zit ook al art in. En die heeft het over het tuintje van de ziel. Want er is ook een grote tuin aan het Ercola gebouw. Arto Lindsay met jardin. Tim de Alma. Oh, hier is die een afzetten. Jardim de Alma.

0: King Cobra.
1: Art School, dat waren de jam. Ik heb hier nog een versie van datzelfde nummer. Art School, niet door de jam, maar door de Melvins. Art School.
0: Hello.

0: Tom Pacheco met Van Gogh. En zoals iedereen weet is Van Gogh ook in Antwerpen geweest. Niet bij Ercola, maar wel op de Academie voor Schone Kunsten. Maar het is maar even gepasseerd. Het was niet commercieel genoeg, denk ik. Ja. Daarmee zeiden dan ook maar dat eigenlijk geld dat vermindert altijd in waarde en kunst dat vermeerdert in waarde. Want zijn werk is toch wel wat werk tegenwoordig. Evenals een ander werk, ook niet in Ercola gemokt, het is ook al een beetje ouder. Hier is Nat King Cole met Mona Lisa.
1: Swing Time Video presents Nat King Cole is the entertaining opener.

The Modern Lovers over Pablo Picasso, die helaas ook natuurlijk niet in Ercola is terechtgekomen, maar ja. Dus het plan is om Ercola samen aan te kopen. Samen kopen we dit pand op en maken we er een open huis van voor kunst, ontmoeting, wonen en verbeelding in het hart van Antwerpen. We herstellen het met respect voor zijn geschiedenis en bouwhistorische waarde en geven het tegelijk een nieuwe toekomst met ateliers, sociale woningen, een duurzaam buurtrestaurant, een publieke tuin en ruimte voor kunst en ontmoeting. Zo groeit deze plek uit tot Ercoland. Een unieke plek waar niet de logica van vastgoed, maar die van creativiteit, warmte en samenwerking telt. Dus investeert u allen mee en koop een aandeel type A voor €50 of type B voor €1000. En dan kunnen we op 4 juni dat complex proberen aan te kopen. Het complex, voor degene die later in me ingeschakeld, is dus Ercola, waar sinds 1972 allemaal kunstenaars hun creativiteit kunnen botvieren zonder al te veel financiële... ja, bedoelingen enzovoort. Ja, dan de kin staat er hier op dat ik toch die nieuwe van de Rolling Stones al is op u loslaten. De Rolling Stones die brengen dus de 10e juli een nieuw album uit, Foreign Tongues. En die hebben vandaag twee clipjes al op de wereld losgelaten. En wij gaan hier even luisteren naar dat eerste clipje. De Rolling Stones met Rough and Twisted.

0: Rhythm van Gog. Dat was onze kinpost. Kin, content dat je nu door dat de Rolling Stones de opening act voor u gedaan hebben nu?
1: Well, dankjewel, Frank. De eerste keer misschien. Misschien de volgende week dezelfde.
0: Ah ja, volgende week nog van dat. Ja, er komen nog... ik hoorde niet over kruien en over... ik heb hier nog een schilderij. Een schilderij van meneer Rembrandt, de nachtwacht. King Crimson, The Night Watch.

En dat was dan nog Brian Wilson, Old Master Painter / You Are My Sunshine. We hebben nog een 12 minuten, denk ik. Ik heb hier nog een splinter nieuwtje voor u los te laten van Kit en Caboodle. De Attention Horse. Kit en Caboodle.

0: Ja, nou heb ik eerst zeggen, want dat was natuurlijk. Dat was de splinternieuwe van Kit en Caboodle. Ik had het wel gezegd, Attention Horse. Ja, oké. Okay. Nog een hele nieuwe van Triggerfinger. Oh nee, van Elliot Murphy. Ja. Daylight. Elliot Murphy.
1: Nieuw?
0: Ja, nieuw.

0: De Pixies waren de Painter Man is Coming, maar dan moeten we natuurlijk wel eerst allemaal samenleggen, zodanig dat we Ercola kunnen kopen en Ercoland creëren hier in de Wolstraat. www.ercoland.be, check het uit. Dat was de Doe-es tot in de draai.
1: Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraar. Tijd voor de grote Mr. Mix Nick Show. Met vandaag een mix. Pang! Een mix van vooral zigeunermuziek. Allee, zigeunermuziek is niet het juiste woord. Roma-muziek. Maar ook wel heel veel Balkanmuziek. Wat soms heel erg met elkaar gelinkt is, maar ook niet altijd. U hoorde zojuist de Barcelona Gypsy Balkan Orchestra met Morris Sokolpi. Nu eentje uit de film Underground. De muziek gearrangeerd, gecomponeerd en geproduceerd door Goran Bregovic. The Wedding Party. Dit is Radio Centraal, de grote Mr. Mixnik Show.

The Devil Rides Again. Dat is een avonden cd van Adrian Resso met de fanfare Tube Carlia. Ik laat gewoon het volgende nummertje draaien dat we graag opdragen aan Jorien, waar ze de naam al verkeerd schrijven.

Vandaag, dus in de grote Mr. Mixing Show, wat Balkanmuziek, maar ook wat Zigeunermuziek, dat dan veel breder is, dat begint in Noord-Afrika en eindigt in Indië. De gypsies zijn ook zwaar vervolgd geweest in de Tweede Wereldoorlog, kwamen ook in de concentratiekampen terecht, dat wordt wel soms eens vergeten. Morgen is het 8 mei, de overwinning op de fascisten. Helaas zijn de fascisten weer terug in Europa. Maar vergeet niet, 8 mei, nog altijd een heel belangrijke dag, veel belangrijker dan wapenstilstand. Hoewel ook Nazi-Duitsland overwonnen was, kregen die nazi's gewoon extra jobjes, zowel binnen Amerika als in andere Europese landen. Dus 8 mei moeten we zeker in het achterhoofd blijven bewaren en blijven koesteren. Maar vandaag dus in de grote Mr. Mixing Show. Vooral muziek. U hoorde zojuist Culture Shock. De volgende groep komt uit Bosnië. Bosnia Collectief. Dubioza Collectief. Democratie. Dit is Radio Centraal, de grote Mr. Mixnik Show. Ik kan toch een ander nummer, Bosnafaria, draaien. Leuker.

Balkan Beatbox met Gypsy Queens. De volgende is een persoon, de eerste orkest dat ik leerde kennen uit die bezig was met Gypsy muziek, is Natarav Dajduks met Kirin Te Ramla.

uit de film Black Cat, White Cat van Emir Kusturica. Daddy, don't die on a Friday. We zijn nog maar donderdag, dus tijd voor de grote Mr. Mixnik Show. Gas, gas, gas.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom hier alweer op een nieuwe aflevering van het Abecedarium op Radio Centraal 106.7 FM. En we zijn aanbeland aan de letter G. En de band Gabbro mocht de spits afbijten. Gabbro, het project rond Hanne de Bakker op bariton sax en ook Mark de Maasseneren op bariton sax. Op de plaats staan 7 nummertjes op. Elke nummer is een dag van de week. En om voor de hand liggende reden heb ik dus het nummer Thursday gekozen. Dat was dus de opener. Gevolgd door Gap Dream met Greater Find. Dat ik hier nog op een tapeje had liggen van het ter zieler gegane Burger Records. En dan gaan we verder met Godly and Cream. Dat zijn 2 nummertjes die ze wat in elkaar blenden. Random Brain Wave en I Pity Inanimate Objects. Godly and Cream. Welgekomen.

Abel Gek hier met het intieme Dit Uitzicht, uitgebracht op het Antwerpse Rotcat-label, voorafgegaan door Goat met Tripping in the Graveyard en daarvoor een heel kort nummerke, zoals eigenlijk al hun nummerkes, van Guided by Voices of Full Bliss, te vinden op hun toch wel doorbraakalbum B-1000. En we blijven in de intieme sfeer van Abel Gek hier met Gravenhurst en I Turn My Face to the Forest Floor. U luistert nog steeds naar het Abecedarium met de letter G.

Kim Gordon met Play Me van haar gelijknamige album Play Me, dat dit jaar is uitgekomen. Ik zou zeggen, kopen die plaat, want het is echt wel heel goed. Ik was niet altijd fan van haar, maar van deze plaat zeker wel. En daarvoor was een andere icoon van de jaren 90. Ik denk dat zij die soloplaat vorig jaar heeft uitgebracht, maar tijd gaat zo snel. Het kan ook het jaar daarvoor zijn. Beth Gibbons met Oceans. En nu gaan we naar een hedendaagse band. Gustav met Close.

This heaven gives me migraine, krijg je er migraine van Pamelin Thijs of Camille, maar bon. Gang of Four met Naturals Not On It. Gang of Four, echt een ontdekking van mij van vorig jaar. Ik weet het, die band bestaat al keilang. Maar ik heb die dus pas vorig jaar leren kennen. Ik heb die plaat in een plaatwinkeltje in Metz gekocht. Ja, want het is echt gewoon punk, postpunk, zoals ik hem graag heb. We gaan het programma afsluiten met twee covernummertjes. Het eerste, wacht, ik vergeet nog te zeggen, voor Gang of Four was het Ron Gallo met YouTubeler. Ja, Ron Gallo, ook tof typje, toffe muziekjes. Dus ik zei, we gaan afsluiten met twee covertjes. Het eerste, Groundhogs, met het gelijknamige nummer Groundhogs van John Lee Hooker. En dan een nieuwe plaat van Isa Gordon. Misschien haar eerste plaat, dat weet ik nu niet. Het gelezen in een magazineke. Isa Gordon, die plaat die heet Eight Men. En het zijn allemaal liedjes van mannen, dus die zij covert. Op een elektronische, folkachtige wijze. En ik speelde van War Pigs, haar laatste nummer van die plaat van Black Sabbath. Om een beetje in het blues gegeven te blijven. Maar we gaan dus starten met Groundhogs. Ik bedank u al om te luisteren naar het Abecedarium. En ik hoop jullie, ik kan dat er nogal aankondigen, ik hoop jullie ook te zien in de Norp voor het feestje van het amusementsbedrijf, 26 juni, met Foefer, Eva Eriksson, Daniel de Botanicus, 8-Bits, 2-Tits en Patrice, met die haar artiestennaam, ben ik weer even vergeten. Dus als het goed weer is, zeker afkomen. Het gaat een tof feestje worden. Maar genoeg gezeverd nu. Groundhogs. Tot over 2 weken.

0: twee klontjes.
1: Twee klontjes?
2: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: Vind je?
2: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
3: 150. 149. 148. 147.
4: Aussi de...
3: 146.
4: De cafeïne.
3: 145.
5: Kleine stoorwald.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
1: 140. 139,
6: 138. The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes om de lobbygroep door te drukken.
8: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
9: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
9: 123.
10: 120. Ja, Unix of Linux?
9: 121.
11: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
10: 120.
11: Dus het is meestal doen, maar...
1: 118.
11: 117. Nee, maar je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
12: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 112.
13: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
1: Open documentformaat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
13: Wat passiert daar?
12: It depends on what you consider useful.
15: Please raise your hands if you cannot hear me.
9: 101. 100. 99. 98.
15: What does free software mean?
1: 97. Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
12: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
16: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
12: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
16: Ja, nu nog niet.
9: 85.
16: Yes, it's from the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80. 79. 78.
12: Snap ik, is een different system.
1: 77.
16: Daarnet heb ik 76. Er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
1: 75.
16: Maar ja,
1: 74.
16: Dat ligt aan mij.
1: 73.
17: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
18: Enable firmware.
12: No.
19: Goedenavond, het is Radio Centraal 106.7. Het is vandaag 7 mei, donderdag 7 mei 2026 en het is webcam. Helaas is Mart er vandaag niet bij, dus ik word enkel bijgestaan door mijn broadcast control panel in versie 0.7.1. Lang geleden dat we daar nog iets aan gedaan hebben.
1: 32.
19: AI beheerst de media en zelfs de roddelrubrieken tegenwoordig. En heeft ook een beetje mijn week beheerst. Ik heb een poging gedaan om AI in te schakelen voor een programmeerprojectje.
1: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
9: 10,
1: 9,
9: 8,
1: 7,
9: 6,
1: 5,
9: get your freedom.
1: 4.
15: Freedom 3, freedom 2. Freedom 1, Freedom 0.
19: Maar naar goede oude gewoonte beginnen we eerst met het nieuws natuurlijk.
20: MUZIEK.
19: Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6. Vanavond daarin de volgende onderwerpen. Steam controller CAD bestanden. Dromen voor AI. Een nieuwe start voor Reactos. Steam controller CAD bestanden. Valve heeft de CAD bestanden, CAD van CAD afgekort, computer aided design, computerbestanden, tekeningen, vrijgegeven van zijn Steam controller. Die vormen een soort technische tekening met de afmetingen van de controller. Ze laten iedereen die wil toe om er uitbreidingen voor te maken. En omdat die uitbreidingen goed zouden passen, krijg je met die CAD-files de perfecte afmetingen in digitale vorm. Er is ook aangegeven op die tekeningen waar bijvoorbeeld de statusled zit, een plekje dat je best vrij houdt als je een uitbreiding voor die controller maakt, dat je die kan blijven zien. En ook de plek van de antennes is aangeduid. Dat is ook een stuk wat je best niet met een metalen behuizing van iets omsluit. Valve geeft die plannen vrij onder de Creative Commons licentie voor niet-commercieel gebruik. Dat is de CC by NCSA in versie 4.0. Dus dat is een afkorting, CC Creative Commons. By NC betekent non-commercial en die SA betekent share alike. En 4.0 international is gewoon de versie van die licentievorm. Het is dus niet bedoeld voor uitbreidingen op industriële schaal, om iets te ontwikkelen wat grootschalig verkocht gaat worden, maar wel eerder voor creatievelingen die bereid zijn hun werk nadien ook te delen met de community. Want dat is dus wat die share-alike licentie inhoudt. Dus de controller dient om de games te bedienen. En de uitbreiding van de controller, wat kan dat zijn? Ja, bijvoorbeeld een standaard waar je die controller op kan zetten of weet ik veel. Er zijn blijkbaar allerlei mogelijke uitbreidingen die gemaakt zouden kunnen worden. Meer op de steamcommunity.com website en die link die komt straks wel online. Ik onderbreek even met muziek, we gaan het nieuws een beetje opknippen vandaag.

Dromen. Dromen voor AI. Naast hallucineren kan AI binnenkort ook dromen. Anthropic heeft op een conferentie hun concept van dromen voor cloud managed agents voorgesteld. Dat dromen is een manier om de context vast te leggen voor die verdwijnt in de tijd. Het dromen is dus een gepland proces voor de managed agent. Daarbij wordt over recente gebeurtenissen gegaan en gekeken of het specifieke dingen zijn die belangrijk genoeg zijn om langer te bewaren, omdat die bijvoorbeeld van pas zouden kunnen komen bij toekomstige taken. Dus normaal, ik zou het kunnen vergelijken met zo'n conversatie met een chatbot van een AI. Dan ga je, je kan een vraag stellen en je kan verder dieper op die vraag ingaan. En je kan uitloggen en nadien terug inloggen en dan kom je terug in dat eerdere gesprek terecht. En je kan daar ook verder op bouwen en verder op gaan of verder op doorvragen. Maar die bot blijft natuurlijk niet altijd eeuwig en eeuwig onthouden. Dus sommige dingen in het voorgaande zijn relevant en zouden nuttig kunnen zijn op een ander moment of bij een andere sessie. En sommige dingen zijn op zich gewoon genoeg onbelangrijk om te vergeten. En dan kunnen ze... Ja, het is eigenlijk hetzelfde proces al een beetje als bij de mens die tijdens het slapen hersenactiviteit vertoont, waarbij de herinneringen wat worden geordend en zo. Het, eigenaardig natuurlijk dat ze met die AI op zo'n menselijke gedraging lijken te komen. Straks nog meer over die Anthropic. Nieuwe start voor Reactos. Laten we het daarover hebben. Reactos, dus dat wordt geschreven met een hoofdletter React en dan twee hoofdletters OS. Dus het is eigenlijk React OS en OS staat traditioneel voor Operating System. Reactos heeft een nieuwe start- en installatie-CD ontwikkeld. Het besturingssysteem is een open source remake van Windows, door dus een open source community. Het probeert zo compatibel mogelijk te zijn met Windows, zodat typische Windows software erop kan draaien. Er werd lang geleden begonnen met die ontwikkeling, ondertussen viert Reactos zijn 30ste verjaardag. Het React OS systeem evenaart ongeveer de functies van Windows XP en is dus vooral geschikt om oude software op te draaien, dan bovendien ook nog op oude computers. Voor gebruikers biedt het een systeem om oude Windows-programma's te blijven gebruiken zonder vast te zitten aan de licentiepolitiek van Microsoft. Veel volwassenen hebben bijvoorbeeld favoriete games van hun kindertijd en die kunnen ze blijven spelen door die Reactos te draaien. Voor de allerlaatste nieuwe computers is Reactos niet geschikt. Het zal er waarschijnlijk zelfs niet eens op kunnen draaien, tenzij in een virtual machine. De software wordt beschouwd als zijnde in het alpha-stadium. Het versienummer is momenteel 0.4.16. Het is dus geen afgewerkt product. Toch kan het ook in bedrijven gebruikt worden om oude en of dure machines aan te sturen die gemaakt zijn om door een Windows-computer bediend te worden, bijvoorbeeld, en waarvan de oorspronkelijke Windows-computer kapot is die dat moest bedienen en waar ze dan een vervanging voor nodig hebben. Met een versie die compatibel is om die machine te sturen, die gemaakt is in die tijd en dus afgestemd is op sturing door een Windows-machine. Misschien zijn er bepaalde drivers nodig of zo, die alleen maar bestaan voor die oudere Windows-versies enzovoort. Als je de ontwikkeling gebeurt via internet natuurlijk verspreid door een aantal
medewerkers. En de voorbije week kon je op de GitHub-pagina de laatste aanpassingen zien, waarin stond merge our boot CD en live CD into an all-in-one React OS boot CD. Dat heb je natuurlijk met die oude systemen. Het opstarten gebeurt vanaf een CD. Zelfs geen DVD, in dit geval echt een CD. CD heeft een beperkte capaciteit, dus als je wil een systeem installeren vanaf een CD, dan heb je maar, wat is het, een 650, misschien iets meer megabyte beschikbaar. En het moet daar dan op passen. Nu met Windows bezig zijn lijkt iets van het verleden, maar ze hebben toch 29 deelnemers die meewerken aan de ontwikkeling van het project. En bijna 1000 volgers op GitHub. Dat is geen populaire social media of zo. GitHub is eigenlijk een programmeursplatform. Dus dat aantal betekent iets anders dan op YouTube of zo. Het forum, dat lijkt trouwens ook een relict. Ze hebben een forum en dat forum dat draait op PHP-BB. PHP-BB, dat is zo een... Die BB, dat is volgens mij, dateert dat van de overgang van het begin van het internet. Zo. Voor het internet waren er systemen waar je computernetwerken, waar je met een computer en een modem kon op inloggen via een seriële poort. En dan via de telefoonlijn kon je bellen naar een computerlijn waar je dan verbinding kon maken met speciale software, met een server. En op die server draaide dan een soort berichtendienst en dat werd een bulletin board genoemd. En ik denk dat die PHP-BB, dat die B en die B verwijzen zelfs naar dat bulletin board. De structuur van die PHP-BB was ook zo'n beetje, het was onderverdeeld in een aantal onderwerpen en dan bij een bepaald onderwerp kon je dan, als je een login had aangemaakt, daar een bericht posten en die berichten die kon je dan volgens het onderwerp zo chronologisch gaan lezen. Grappig om nog eens een PHP-BB-installatie te zien. Hoe ze dat up-to-date houden, vraag ik me ook af. Maar dat kan je dus vinden op reactos.org/forum. En dan heb je natuurlijk hun GitHub-account, die is reactos ook. En de links komen later wel online. Ik zal ineens naar die merge Our Boot CD. Dus je kan dan die software, dat wordt ontwikkeld op GitHub, daar kan je dan in principe die software ook afhalen. En de laatste nieuwe versie 0.4.16 gaan downloaden om op een cd'tje te branden, om dan te starten op je computer. En vroeger had je verschillende cd's nodig, had één cd nodig om het systeem te installeren en een andere cd als je een live cd wou gebruiken. Live cd, dat is dat je op een cd een besturingssysteem hebt dat effectief het systeem start van op de cd, in plaats van een installatie cd. Dat is dan een installatieprogramma. Als je die cd start, dan begint er een installatieprogramma om een systeem te installeren. En ze hebben dat nu gecombineerd. Voorbeelden vroeger waren Knoppix, was een vroege en bekende versie van een startende cd. Die kon je in je systeem steken. Dus het startte op. Het startte op met een hele Knoppix desktop, maar tegelijkertijd kon je die ook installeren. Knoppix kon je dan nog gebruiken, bijvoorbeeld als er een probleem was met je computer, kon je toch van de cd nog opstarten en dan kon je vanop die cd, vanuit het werkende systeem, naar de harde schijf gaan en kijken of je nog data kon recupereren of zo, zelfs van een systeem dat op zich niet meer kon opstarten. Knoppix, ook nog iets, een relict. Het bestaat nog altijd, denk ik trouwens, Knoppix.

En we gaan een beetje verder kijken naar die Entropic. Die was een tijdje geleden in het nieuws omdat er een beetje een ruzie was met de Amerikaanse overheid. Altijd onduidelijk wat daar dan juist achter zit. Maar ondertussen heeft die programmeertools onderdeel van Claude Code, dat draait blijkbaar wel goed, want daar wordt en veel over gesproken en geschreven en er worden ook allerlei deals rondgemaakt. En het bedrijf heeft had een conferentie, vorige week. In ieder geval een programmeursconferentie, dus waar programmeurs die tool gebruiken, bijeenkwamen om dingetjes te weten te komen over Entropic. En daar werd aangekondigd, op die site staat inderdaad die aankondiging, een nieuwe partnership met SpaceX. Ze hebben een overeenkomst gesloten met SpaceX om de capaciteit van het computercentrum van Memphis te gebruiken. En ze zouden niet een beetje van die capaciteit van dat datacentrum gebruiken, maar gewoon het hele datacentrum, de hele capaciteit van het datacentrum. En dat geeft Anthropic de mogelijkheid om hun gebruikers van AI te voorzien van meer AI power. Dat betekent voor de abonnees van die diensten dat bijvoorbeeld een abonnementvorm waar die een bepaald aantal uren per dag mochten gebruik maken van die AI, kunnen ze dat nu dat aantal uren verdubbelen bijvoorbeeld. Bij abonnementsvormen waarbij er een rem was op het gebruik tijdens de piekuren, kan die rem worden afgebouwd zodat er meer vrijelijk gebruik gemaakt kan worden enzovoort. Door die deal krijgen ze dus toegang tot dat datacentrum, dat computercentrum. En dat computercentrum levert meer dan 300 megawatt aan computerkracht. En die computerkracht wordt geleverd door één computer, door een supercomputer. De supercomputer met een bescheiden naam, hè. Wat denkt u, SpaceX, Musk, hè? Altijd bescheiden blijven. De supercomputer heet Colossus 1. Colossus 1 is uit de kluiten gewassen computertje met meer dan 220.000 NVIDIA GPU's. Dus GPU is een processorkaart, zullen we maar zeggen. En de GPU's zijn de typische processor voor AI-bewerkingen. Oorspronkelijk, de G van die GPU staat op graphic. Oorspronkelijk zijn dat processorkaarten die ontwikkeld zijn voor het gebruik van grafische toepassingen, film, bewegend beeld enzovoort. En ondertussen zijn dat de favoriete rekenmonsters voor AI. De capaciteit van die Claude Pro en Claude Max abonnementen wordt daarmee opgevoerd. En dus die rekenkracht zit dus niet in huis bij henzelf. Wat ik niet zo goed begrijp, is waarom SpaceX plots een hele supercomputer kan uitlenen of verhuren. Tenzij dat misschien het model was bij het bouwen. Het is wel eigenlijk een beetje typisch dat Musk ook altijd van die zijwegen inslaat, begint elektrische auto's te bouwen, begint een batterijfabriek te bouwen enzovoort. Dus misschien is dat met die SpaceX ook zo gegaan, dat die de ontwikkeling van ruimtevaart, en daar heb je veel rekenkracht voor nodig, maar waarom niet?

niet wat meer rekenkracht bouwen, want die rekenkracht, dat wordt ook een product. En als je dat op tijd hebt ingezien en op tijd geïnvesteerd hebt, dan kan je op zo'n punt waar nu bijvoorbeeld die AI boomt, zo'n dingen aanbieden die je dan ten gelde kan maken ook. Hè. Trouwens, er was ook een hele show aan de gang in de rechtbank in de Verenigde Staten. Is er een rechtszaak gaande tussen een aantal prominente figuren rond OpenAI. En dat lijkt iets om een film over te maken. Of nee, een film niet meer, een soort feuilleton, zo een wekelijks feuilleton of zo. Ja, ik denk dat het toch wel de roddelrubrieken al goed vult. Een paar topmensen worden daar als getuigen opgeroepen in een hele discussie over die OpenAI. OpenAI dat zijn naam wel gestolen heeft, want het is een groot commercieel bedrijf, maar dat oorspronkelijk opstartte als een soort non-profit en een open source non-profit en daar die open in zijn naam voor had staan. Maar ondertussen heeft is het duidelijk geworden dat er een helemaal andere richting is ingeslagen. En ook daar gaat gedeeltelijk deze rechtszaak over. Ruzie tussen Musk, die de oorspronkelijke geldschieter was voor het project, en een aantal andere beheerders van het bedrijf.

We hebben een paar AI-voorbeelden vermeld. Maar behalve de bekende, zoals die ChatGPT en Anthropic, die de laatste tijd veel in het nieuws zijn, zijn er natuurlijk ook nog andere. En we hebben vroeger, toen het zo'n beetje in de media begon te komen, hebben we eens een testje gedaan. Een ChatGPT, die beginperiode, gevraagd wat Radio Centraal was bijvoorbeeld. En dat leverde lachwekkende resultaten op. Dus we hadden onmiddellijk zo een beetje van, zo'n algemene modellen met een interface waar je mee kan praten met vraag en antwoord. Goed, het is, je ziet het ook in de standaard Google zoek tegenwoordig, is het ook altijd AI die als eerste het antwoord geeft. En je moet dan zelf maar wat gaan interpreteren. Nu daar, bij die Google-resultaten, heb je nog meer toch wel de link naar de plaats waar die informatie vandaan komt, soms in de vorm van, ja, echt dat er vermeld wordt, daar kan je meer over lezen op die site, of je kan dan doorklikken daar naartoe. Dus er is meer nog een verband tussen de resultaten. Je ziet dat ook meer als je op Google gaat zoeken, verwacht je niet een perfect antwoord. Je verwacht gewoon een aantal resultaten die overeenkomen met de woorden die je hebt opgegeven bij het zoeken. En die woorden kunnen natuurlijk voorkomen in eender welke website. Dus het is niet gegarandeerd dat die zoekresultaten een antwoord zullen zijn op je vraag. Maar door AI wordt geprobeerd dat meer te interpreteren en meer de antwoorden ook in de richting te sturen van een antwoord in plaats van een lijst met plekken om iets te gaan lezen. En eigenlijk zijn andere chatbots ook een beetje zo, hè. Die werken ook maar met de informatie die beschikbaar is of was op het internet, waaruit ze dan hun kennis putten. Nu, dus er zijn er nog andere ook dan die bekende. Een van die anderen is DeepSeek. DeepSeek is een open source AI en die is ontwikkeld door Chinese wetenschappers. En je kan die ook, die heeft ook een soort chatbot-functie. Ik ga eens even kijken of ik er zo naartoe kan. Ja, dan krijg ik een Chinese website. interessant. Die is onleesbaar voor mij dus. Maar nee, het is ook mogelijk om daar een login aan te maken en om daar ook gebruik van te maken. Nu, wij spreken dikwijls over hardware, over kleine en minder kleine programmeerprojectjes. Dus de vraag is, en ook in het nieuws kwam dat regelmatig naar voren, van AI gaat jobs kosten. Er worden nu al administratieve jobs afgebouwd en daar worden de functies door AI ingevuld. En er is een beetje een strijd over hoeveel die AI echt bijdraagt aan het overbodig maken van de mensen. Of integendeel, de AI die veel geld kost, waar veel in geïnvesteerd wordt, en dat ze moeten bezuinigen op personeelskosten om die investering in de AI te kunnen betalen. En dat is zo'n beetje een balans die zo heen en weer kantelt. Maar bij programmeren zou het dus interessant zijn om te kijken en te weten van, kunnen we zo'n tools gebruiken als we zelf iets willen programmeren? Nu, ik had zelf veel van de projecten die we maken, ja, die zijn een beetje afhankelijk van waar het voor dient. Veel van de Arduino, dat heeft zo zijn eigen programmeeromgeving om in te programmeren. Dat is een lager niveau. Dan op een Raspberry Pi, dat is een bordje met veel meer capaciteiten, dat eigenlijk al echt in de buurt van een gewone PC komt van capaciteiten. En daar kan je natuurlijk ook helemaal andere programmeertools op gaan gebruiken. In de open source wereld wordt veel met Python gewerkt. Maar voor op een desktop, als je met Linux werkt op je desktop, dan is het wel aangenaam om echt met een programmeeromgeving te werken die echt op maat van je desktop is, waar je echt een mooie editor hebt, waar je allerlei tools hebt, waar je dingetjes kan kiezen, waar je schermen kan bouwen met een programmeertool. En ook nog eens dat je een programmeertaal hebt die niet te
ingewikkeld of te eigenaardig of zo is, maar die ja, een beetje basic begrijpbaar is. En daar gebruiken we dan die gambas voor. Dat is wel een objectgeoriënteerde taal die werkt met een... met hulpmiddelen om schermen te bouwen. Dus je kan schermen bouwen door knoppen op een scherm te zetten, maar je kan ook schermen programmeren vanuit, puur vanuit code, waar je puur vanuit code een venster opent en een knop aanmaakt en zo, en dat allemaal vanuit code. Je kan het allebei. En je kan ook zeggen, ik ga een programma schrijven dat niet een venster opent met knopjes en zo, maar een programma dat gewoon draait als ik dat start en dat iets doet, maar wat geen zichtbare weergave heeft op het scherm van je computer. Dus dat doet al meer denken aan shell scripts en zo, patchbestanden werd het vroeger genoemd, of aan diensten die op een server draaien. Dus een voorbeeldje is, vroeger hebben we zoiets gemaakt in de coronaperiode, waar een script van een server van waar de overheid cijfers over corona publiceren, over verschillende locaties, aantallen en zo, waar dat script dan, dus een script is een programma, dat was dan in gambas geschreven, van die server dingen gaat afhalen en dat ergens gaat omzetten, inlezen, omzetten en in een database gaat opslaan en om daar dan verdere verwerkingen, bewerkingen mee te doen. Dus als je dat script start, dan ja, dat heeft niets zichtbaars. Dat is niet op je desktop aan het draaien of zo. Dat kan gewoon op een server staan en op een server draaien en die database vullen met gegevens van die online bronnen. Dus dat is ook een manier die bij programmeren. Het voordeel daarvan is dat je ook niet bezig moet zijn met die grafische interface. Je moet niet een formulier maken met knoppen en velden om in te... Hey, als de functie eigenlijk iets is wat maar iets moet doen wat later door ergens door iemand anders gebruikt wordt, bijvoorbeeld die data uit de database wordt gebruikt, dan heb je dus geen programma nodig met een grafische interface. Dus dat kan allemaal met die gambas, dus dat is daar fijn aan. De taal heeft een beetje, lijkt een beetje op de vroegere basic, visual basic-achtige omgeving, maar het is een heel typische Linux-programmeertaal, want het is zo dat ze alleen maar op Linux bestaat. Dus je kan die gambas downloaden, installeren, of in veel Linux-distributies zit het bij de programmeertools, kan je dat vinden en kan je dat uitkiezen zoals je andere software installeert. En kan je die gambas installeren. Het icoontje is een, hoe zou het ook anders kunnen, de kop van een garnaal. En als je die programmeeromgeving start, dan krijg je een scherm met, waar je onmiddellijk kan beginnen met formulieren. Nee, het begint eigenlijk onmiddellijk met een vraag. Het opent met een vraag van, wat wil je gaan doen? Je krijgt de recente projecten te zien waar je aan geprogrammeerd hebt. En je krijgt de mogelijkheid om een nieuw project te starten, om een ander bestaand project te openen. Of je kan op een van de recente projecten, die staan zichtbaar met icoontjes, kan je direct op klikken. Of je kan de voorbeelden openen, enzovoort, enzovoort. Er zijn heel wat mogelijkheden. Dus programmeren met gambas, hoe kan AI ons daarbij helpen? Het projectje waar ik mee bezig was, en ik heb een paar avonden eraan gewerkt, was om heel eigenaardig iets contra-intuïtief te doen, namelijk de programmacode van een gambas-programma. Een programma is eigenlijk een project. Een programma bestaat meestal uit verschillende bestanden. En elk bestand is een stukje code en die horen allemaal samen. Je gaat verschillende functies in verschillende bestanden zetten en die roepen elkaar dan op en zo. En dus omdat het nogal uitgebreid wordt, is het niet handig om dat allemaal in één bestand te zetten. Dus dat worden aparte bestandjes een beetje gegroepeerd volgens de functies. En dan zijn er ook soms de bestanden met de layout van de schermen en zo. Dus stel, op een dag wil je om een of andere vreemde reden dat printen, zoals dat vroeger gebeurt, zeker nu we het spraken over die BASIC. Die BASIC was populair op de homecomputers, de beginperiode van het doordringen van de computers in de huiskamers. En op die homecomputers was eigenlijk altijd BASIC aanwezig als programmeertaal. Dat is natuurlijk een helemaal andere BASIC dan de gambas BASIC die wij hier in die gambas hebben. Want toen was er geen object georiënteerd en zo, dat was er allemaal niet. Maar er waren wel heel eenvoudige spelletjes die
Soms was er een voorbeeldspelletje meegeleverd met die computer. De basic programmeertaal, die was bovendien op elk van die computers ook verschillend. Dus een basic programma of een basic spelletje van een Atari kon je niet draaien op een MSX of op een Commodore. Je kon wel die broncode nemen, want dat was eigen aan die basic programma's, die draaiden vanaf het programma, van de broncode van het programma. Dus die broncode was eigenlijk het programma. En de basic ging dat lezen, dan wel omzetten, hè, om het te kunnen draaien, maar je vertrok altijd van die broncode. En het grote voordeel daarvan was dat als je zo'n spelletje had, zo'n basic spelletje, en er was iets in dat spel wat je niet aanstond, kon je in die broncode gaan kijken, kon je die broncode veranderen en had je eigenlijk het spel veranderd. En dat was een aanzet om te beginnen programmeren ook natuurlijk. Er waren niet alleen spelletjes, er zijn in BASIC natuurlijk wel allerlei programma's gemaakt. Er werd ook aan universiteiten en zo, zeker in die beginperiode, ook als educatieve programmeertaal gebruikt. Is dan wat verdwenen. Je hebt dan zo'n aantal visual versies gehad van BASIC. En ja, nu, ze zijn nog altijd, er zijn ook open source BASIC vormen die zelfs platformoverschrijdend werken. En een verre, verre afstammeling dan is nu dus ook deze Gambas. Vroeger, als je dan zo'n programma had en je wilde dat van één computer naar een ander overbrengen, dus wat niet compatibel was, er was ook geen internet toen, dus hoe kon je dat doen? Wel, je kon dat printen. Je printte die broncode uit op een matrixprinter met kettingpapier. Dat was een doos papier waar alle blaren aan elkaar zaten en met een afscheurbare naad kon een aantal blaren afgescheurd worden. Of als je een hele lange programma-listing had, zo'n programma, dan kon je dat laten draaien en dan nam die printer dat papier uit die doos en aan de achterkant van de printer zakte dat naar beneden. Dat printen lijn per lijn maakte een gigantische herrie bij het printen. En aan de achterkant van die printer ging dat blad zo naar beneden. En als dat maar verder vorderde, het volgende blad, die zaten aan elkaar. En dan vouwde dat ook vanzelf terug op. En dat was zo in zigzag. En dan had je dus... De program listing was een pak papier. Wat je moeilijk kon lezen, want aangezien het ene blad vervolgde onderaan naar het volgende, zat je zo met een... Ja, een zeer onhandig, als je zo daar iets in wou zoeken, heen en weer, naar boven, naar beneden. Ja, ik kon niet een beetje daardoor bladeren of zo, want dat zat in de lengte helemaal aan elkaar. Dus je moest dat echt zo eigenlijk vouwen, terwijl dat je dat aan het bekijken was. Of je moest het losscheuren, maar dan moest je opletten, want zeker als je zo'n programmalisting afdrukte, dat heeft geen paginanummers of zoiets. Dus dan moest je nog heel hard opletten dat je die in de goede volgorde liet liggen. Nu, de eerste BASIC-programma's, die hadden wel iets anders, die hadden regelnummers. Elke regel had een nummer. Dus, en je kon dan regels toevoegen als je het programma wou uitbreiden. En die regels die hadden echt vaste nummers. Dus je tekst, je programmacode stond op een bepaalde lijn, bijvoorbeeld op lijn 10. En wat je dan deed, en de volgende regel van het programma schreef op nummertje 20. Die stonden achter elkaar, dus dan had je 10, 20, 30, 40. En wou je iets toevoegen, dan kon je een nummer bijmaken, 11, 12, 13. En zo kon je dan code toevoegen op een plek tussen twee andere lijnen code. Zo werkt het natuurlijk allemaal niet meer nu. Nu is dat object georiënteerd. Je kan objecten definiëren. Je kan modules schrijven. Die modules hebben een naam. Je schrijft functies, procedures. En die worden aangeroepen met hun naam en zo. Dus dat van die regelnummers, dat is iets van vroeger. En dat printen is ook wel iets van vroeger natuurlijk. Nu hebben we zo broncodebeheersystemen waar je dat online die source code kan gaan bewaren en ook delen met andere mensen. Dus er is weinig reden om dat nog uit te printen. Maar toch, op een bepaald moment wil je dat uitprinten, om een nog steeds vage, onduidelijke reden. En ik heb een programma geschreven om broncode van Gambas uit te printen. Dat is nogal specifiek, omdat er bepaalde bestanden zijn. Je hebt classes, je hebt forms. Forms, dat dient voor de formulier, de schermen eigenlijk. Met schermen met knoppen en balkjes en tekst enzovoort.
En de classes, dat is de objectgeoriënteerde, de klassen waar je een soort framework maakt waar je data insteekt en die je dan gaat gebruiken in de rest van je programma. En dan modules die allerlei codefuncties bevatten. En je hebt een soort hoofdprogramma wat dan al die dingen aanroept en gebruikt en al dan niet een scherm opent. Dat hoeft niet. Hè. Het kan ook een programma zijn dat gewoon iets in de achtergrond doet zonder scherm. Voor dat printen, heb ik daar een scherm voor nodig? Eigenlijk niet. Hè. Ik heb een command line programma gemaakt. Een CLI, command line interface. Dus een programmaatje dat je op de commandolijn eigenlijk gaat starten. En dus wat moet het programma doen? Het moet een bestand maken met alle tekst die in één programmeerproject zit. Alle aparte bestandjes die in die programmeeromgeving worden aangemaakt. Niet de beelden, alleen de tekst natuurlijk. Dus je moet een beetje gaan selecteren dat alleen die tekstbestanden gebruikt worden. En die allemaal samengevoegd worden in één document. En dan heb ik eigenlijk mijn virtuele kettingpapier print voorbereid. Alleen moet ik hem dan natuurlijk nog verder iets mee doen. Maar de voorbereiding is dat allemaal in één bestand bij elkaar steken. En dan liefst op een manier dat het een beetje alle klassen bijeen, of dat er ergens een beetje ook een logica in zit. Dat ook de code niet allemaal aaneengeplakt is, maar met titeltjes van elke keer de naam van het bestand. De main module, main. En dan een lijntje eronder of een kadertje rond het woord main. En dan daaronder code en dan het volgende bestand. Ook bijvoorbeeld een klasse, de naam van de klasse, en dan daaronder de code. En dan ook een beetje zo een onderverdeling. Ik heb er een paar avonden aan gewerkt. Dus na één avond was zo de basis wel af. En kon ik de code uit zo'n Gamma's project bij elkaar in één TXT-file, in één bestandje krijgen. Uitgelezen uit die verschillende directories van een Gamma's project. En dan heb ik nog uitgebreid met een index, soort index die vooraan geplaatst wordt en waar een index staat van alle bestanden die er voorkomen in die hele lange broncode-listing die erna komt. Dus dat je eigenlijk ook met nummertjes toch wel in die lange lijst broncode ook wel iets kan gaan terugvinden door in die inhoudstabel vooraan te kijken. En dan nog wat informatie, het versienummer van dat programma dat doet en zo. Hoe heette het programma? Ik ga eens even kijken of ik mijn Gamba's programmeeromgeving. Ja, hier heb ik ze. Hardcopy CLI Lib heb ik het genoemd. Dus hardcopy, dat is ook een naam voor een neerslag van een programma. Dus waar je niet digitaal op een disketje of op een floppy of op een cd of in een bestand, maar hardcopy, hard op papier, een uitdruk van de broncode. Dus het programmaatje heet Hardcopy. En omdat het een command line programma is, heb ik er nog CLI aan toegevoegd. En omdat ik de optie wil openhouden om nadien misschien wel een gebruikersprogramma te maken, echt een programma dat je op de desktop kan starten en waar je dan met een knop kan gaan kiezen in je bestanden van dit project wil ik. Maar dat is franje, dat is niet per se nodig, maar dat is wel gemakkelijker om het te gebruiken. Dus ik hou de mogelijkheid open om dat later die code te gaan gebruiken vanuit een programmaatje dat wel een interface heeft, dat je kan starten als een zichtbaar programmaatje. Dus daarom heb ik het een lib genoemd, een library. Dus de functies zitten allemaal in die library en een ander programma, of iemand anders kan een programma schrijven en die functies uit deze library gebruiken om dat uit te voeren, om zo een broncodeverzameling in één bestand te krijgen. En wat je daarna dan mee doet, dat je opent dat bijvoorbeeld in een... je hebt een bepaald standaard documentje gemaakt met een bepaald lettertype dat goed gepast is om broncode te lezen, zo'n lettertype waar lettertjes allemaal dezelfde breedte hebben, zodat je echt heel snel schuin daarover kan lezen. En misschien een beetje een kleiner lettertype, misschien twee kolommen, omdat je meer op een blad zou kunnen krijgen. Misschien landscape in plaats van portret, horizontaal, twee kolommen, horizontaal naast elkaar op een A4. Dan heb je toch nog wel, dat is breed genoeg om de broncode regels
grotendeels te kunnen lezen, zonder dat er te veel afvalt of naar de volgende lijn springt. En dan heb je toch wel meer op één blad naast elkaar, omdat je in broncode misschien wil gaan zoeken naar iets, heen en weer gaan lezen. En dan heb je meer overzicht als je dat zo horizontaal en dan twee kolommen maakt. Voilà, dus dat is zo'n beetje het doel van Hardcopy Lib. En ik had die al gemaakt, dus dat bestond al. Ik had dat programma ook op een broncodebeheersysteem, op GitLab gemaakt. En ik dacht van, dat ga ik eens laten maken door die AI. Dat heet dan Aggregate GB3 Source Code. En ik heb aan AI gevraagd, ik ga eens kijken of ik hier die tekst daarvan heb. Kan je mij helpen met het programmeren in gambas? En dan zei die... Ik zal even de letterlijke tekst nemen. Ik heb die bijgehouden. Can you program gambas 3? Gambas heeft een aantal verschillende versies. We zijn aan versie 3. Can you program gambas 3? En dan antwoordde hij, yes. I am familiar with gambas 3. It's a robust, object-oriented dialect of BASIC, and I would be happy to help you learn it or solve specific problems you encounter. Gambas, which stands for Gambas Almost Means BASIC, is a free development environment that aims to offer a similar rapid application development, RAD, wordt dat afgekort, experience to Visual Basic, but for the Linux platform. Dus vrij zinnige uitleg geeft de AI. Here is a practical guide to getting started with Gambas 3, enzovoort, installatie, enzovoort. Maar goed, ik moest het niet installeren, ik had een veel praktischere vraag. Ik ging een opdracht geven om een programma te schrijven. Dus mijn vraag was, how to write a Gambas 3 program that aggregates all the source code files of a Gambas project? I'll help you create a Gambas 3 program that aggregates all source code files for a Gambas 3 project. This is useful for code review, analysis or backup purposes. Understanding Gambas project structure. En dan begon die overzicht te geven van de programmastructuur, dus de mapjes binnen een Gambas-project, met een aantal hidden files, de source code directory. En onmiddellijk viel mij op dat daar een fout in stond, in wat hij daar vertelt. Hij geeft een .project, .start, .language enzovoort, dat klopt allemaal wel. Maar dan de source directory, die geeft hij hier aan dat die de naam heeft source, src. Maar het is niet zo, in Gambas heeft hij de naam .src. En daarin zitten dan de main class en of de main form enzovoort en de modules enzovoort. Dus dat is al eigenaardig. Dan geeft hij ook een lib directory en bij mijn weten, ik ben dat nergens tegengekomen, dat het officieel een lib directory is bij Gambas. Dat is niet echt zo op een standaard manier voorzien. Dus ik zag al onmiddellijk afwijking. En goed, misschien kan je nog wel eens op terugkomen op die vergelijking. Maar dus, ik zal al de korte versie geven. Hij heeft een hele hoop code gespuwd en die code heb ik dan in Gambas geplakt. En die proberen te laten draaien, maar onmiddellijk trad er een foutmelding op. Ik ging dan kijken, ik kon die fout wel corrigeren. En dan liep hij naar de volgende fout en de volgende fout en de volgende fout. Dus het was ten eerste was het al een werkend programma. Dus als je gewoon dat programma pakte en dat in Gambas probeerde te draaien, dat lukte niet. En dan, ik ga later wel terugkomen op het soort fouten wat dan typisch daar zo uitkwam. Maar het grappige is de overtuiging waarmee die AI zegt van ja, ik kan dat, ik ga u helpen. Hier is een voorbeeld, hier is code. En dan ja, de ontnuchtering nadien als blijkt dat het toch niet zo easy gaat zijn. Maar goed, dat is voor een andere keer. Bedankt voor het luisteren. Ik wens u nu veel plezier en wat adem met Beatscapes. Die staan te

0: Hoe ging je nou ook alweer doen? Of hoe ging je nou ook alweer vroeger? Goeie oude tijd. Waar is dus bezig dat Beatscapes ondertussen. Je vindt het gaatje niet. Ja, dat is een typisch probleem hier op Radio Centraal. Het gaatje niet meer vindt.
1: Voilà.
0: Zouden ze juist over bezig dat Beatscapes bijna 30 jaar bestaat. Het is nog even, maar.
1: Ja,
0: En toen zei je, ik zal kieken het radioprogramma beginnen.
1: Ja. En dan. Maar ik was een beetje te laat, hè. Ik was een beetje te laat.
0: Het was opstopping op de ring.
1: Ja, zoiets, ja. Of welke excuus het ook weer was, ik weet het niet. Ja, dus dank u. Of nee, je hebt nog geen welkom gezegd.
0: Welkom Johan.
1: Dank u.
0: Zo klonk dat vroeger dus ook?
1: Ja
0: even amateuristisch. Hè.
1: Amateuristisch?
0: Van mijn kant. 30 jaar amateuristisch.
1: Ja. Voor mij is het al even geleden. Hè.
0: Dat is duidelijk. Het is ook een andere studio natuurlijk ondertussen geworden.
1: Ja.
0: Het is al even geleden, maar ik zie nog steeds dezelfde muziek boven
1: ja, blijven. En weet, ik zal je zo dadelijk zeggen waarom. Maar we kunnen misschien. Ik weet niet, werkt dat nu?
0: Ja, jij ging starten. Ik ken hier niks van.
1: Jij kent er niks van.
0: Nee, mijn naam is Technics. Haas.
1: Oké. We gaan eens proberen, hè. We gaan eens proberen.
0: Ben je zeker van dat de computer is?
1: Zeker niet.
0: Hier staat een schuif met een andere computer.
1: Dat zal het misschien zijn dan. Maar ja, we zullen zien of dat het werkt, hè. Zeker zien.
0: Het?
1: Gewoon, ja, ik heb er geen fysieke kopie van, maar het is oorspronkelijk uitgebracht op Format Records in 99. Nu uitgebracht op het label dat je hier ziet. WRWTFWW.
0: En dat dan in het Engels?
1: Nee, dat is een Zwitsers label, dus geen idee. Dus dit is Tech of 606. Het is eigenlijk een Japans eind jaren 90. Ja, het is eigenlijk meer deep house dit, maar op lange avonden
0: die nog moeten komen,
1: dan geniet ik meer van deep house. En dat is zo'n beetje dit. Zo dadelijk nog iets van de andere compilatie draaien. Dit is dus Tech of 606.

0: Johan, hier horen toch wel wat roze wolkjes bij, hoor. Wat roze wolkjes en een zonnestraaltje.
1: Ja, ja, zonnestraal. We missen het zonnestraaltje, hè. De roze wolken, ja. Ja, ik ben het volledig met u eens. En dus, Jan heeft het ontraadseld. Dus we released What the Fuck We Want Records.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is een beetje onbeleefd voor Zwitsers, maar ja, zwart.
0: Ja, omdat het in het Engels is, mag het...
1: misschien wel, misschien wel, ja. Maar het is dus, ja, oorspronkelijk Japans.
0: Nee. Ze hebben groot gelijk. Is dit de eerste release?
1: Nee.
0: Lang niet, hè?
1: Nee, lang niet. Nee.
0: En allemaal digitaal?
1: Nee, want die vinyl is al uitverkocht, dacht ik.
0: Leuk tekeningetje voor het label.
1: Ja. Ja, heel mooi.
0: Zo zweverig. Je bent nog altijd dezelfde gebleven, zeg. Zelfs na 30 jaar, nog steeds dezelfde zweverigheid.
1: Ja, nog altijd dezelfde zweverigheid, ja. Ja,
0: nou, dat is altijd het geen bewezen moest worden.
1: Ja, hier zit ook nog een beat in, hè? Dus ja.
0: Beatscapes, ja. Who invented this name?
1: Maar pas op. Er komen een paar andere tracks aan die ietsje minder beats bevatten.
0: Nog minder. Beatlescapes,
1: ja. Maar dat gaan we dan later weer goed maken, hè. Dus, hè.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Komt wel goed, maar...
0: We hebben een bepaalde reputatie hoog te houden. Al bijna meer dan... al bijna 30 jaar, joh.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Op de 106.7, of course.

High Tide nam in maart 1969 drie tracks op als demo's voor Apple Publishing van de Beatles, maar dat leverde niet meteen iets op. Niet lang daarna, nog steeds in de lente van 1969, kwam Mike Smith af met de vraag of ze de uit

Zuid-Afrika afkomstige Danny Gerard, eigenlijk was zijn voornaam Denver, wilde helpen bij het opnemen van een album. Dat zagen ze wel zitten en in mei 1969 gingen ze aan het werk in de studio. Opvallend is dat House toen niet alleen viool speelde, maar ook orgel. U hoorde al twee nummers uit de resulterende LP, Sinister Morning. Daar straks het instrumentale Atmosphere en zo pas True Believer. Inmiddels was High Tide gescout door Liberty Records, waarschijnlijk door Andrew Loader, dezelfde A&R-man die ook de Bonzo Dog Band en de Groundhogs had getekend. En nog voor Gerard's LP eind juni af was, tekenden ze hun contract. Ze werden kort daarop ook binnengehaald door het managementbureau Clearwater Productions, die toen ook werkte met Skin Alley en Cochise. Op 2 juni konden ze in de Olympic Studios beginnen met het opnemen van wat hun eerste album zou worden, Sea Shanties. Een vlag die zeker de lading niet dekte, om het bij maritieme termen te houden.

Dat was een eerste track uit Sea Shanties, Futilist's Lament. Op 29 augustus 1969, Simons verjaardag, had Clearwater Productions een promotioneel optreden geregeld voor High Tide in de Old Saints Hall. Een van de organisatoren was Doug Smith. Die werd vooraleer de optredens zouden beginnen benaderd door een stel verdacht uitziende individuen die zich voorstelden als Group X en kwamen vragen of ze mochten spelen. Smith gaf zijn akkoord en de heren gingen het podium op en brachten een 20 minuten durende losse improvisatie op 8 Miles High ten gehore. Hun namen Dave Brock, Mick Slattery, John Harrison, Terry Ollis en Nick Turner. Of Dick McDavis er ook bij was, staat niet helemaal vast. Later zouden ze Hawkwind Zoo als naam aannemen, nog later afgekort tot Hawkwind. Ook zij zouden worden binnengehaald door zowel Liberty als Clearwater.

High Tide met Death Warmed Up. Het uitwerken van hun songs was duidelijk een groepsproces. Meestal begon het met Tony Hill, die een door hem geschreven nummer voorspeelde op gitaar met de zanger bij. Daarna werkten de anderen hun partijen uit en werden de akkoorden, ritmes en pauzes vastgelegd. In de studio stelden ze hun materiaal op zoals ze dat op het podium deden. Die apparatuur bestond uit high-watt 4x4 luidsprekers en 200 watt versterkers. Hun optredens werden dan ook gekenmerkt door een loeihard volume. De opname van Sea Shanties werd afgerond op 8 juli en de plaat verscheen in oktober 1969. De recensent van Melody Maker vond het maar niks. De zin die hij gebruikte als hoofdlijn was high tide, low ebb. Maar de underground pers was unaniem lovend. Dat, samen met net voldoende geachte verkoopcijfers, leidde ertoe dat Liberty hen bleef steunen.

Op 5 april 1970 begon High Tide in de Morgan Sound Studio aan hun titeloze tweede album. Daaruit hoorde u als eerste proeven Blank Man Cries Again. Op 6 mei zaten de opnamen erop. De LP verscheen in 1970, net als Sinister Morning van Danny Gerard. De muziek erop was duidelijk minder rauw en agressief dan op het debuut. Ergens in 1970, vermoedelijk in de herfst, kreeg Tony Hill een telefoontje van David Bowie, met wie ze een paar keer samen hadden gespeeld voor hij echt bekend werd. Die vroeg of ze naar hem thuis wilde komen in West-Londen om hem te helpen bij het opnemen van wat demo's. Hij ontving hen met open armen en enkele gigantische joints en in de loop van de dag namen ze een viertal songs op. De sessie werd op zeer Britse wijze afgesloten met thee en sandwiches. En ik sluit deze paragraaf af met Synonymous.

De niet-getrouwde leden van High Tide woonden tegen 1970 in een flat op Abbey Road. Maar er was een groeiende tendens van groepen om Londen te laten voor wat het was en op het platteland te gaan opnemen. En dus trokken ze naar Norris Mill, een cottage in het dorpje Puddletown in Dorset, waar op dat moment, nauwelijks een mijl verder, ook de restanten van The Crazy World of Arthur Brown een nieuwe groep aan het vormen waren, met zanger en gitarist Rod Goodway. Rustic Hinge en de Provincial Swimmers. Dat waren oude vrienden en er werd uitgebreid verbroederd. High Tide coverde zelfs een van hun nummers. Verder werden er demo's opgenomen en sessies gespeeld in de door Arthur Brown ingerichte Jabberwock Studio, maar Roger Haddon begon steeds meer afwijkend gedrag te vertonen. Op een bepaald moment stortte hij in de kleedkamer voor een optreden volledig in. Hij kon niet spelen en het concert moest worden afgezegd. Toen in de daaropvolgende periode zijn toestand niet of nauwelijks verbeterde, werd hij naar Londen overgebracht, waar een drugsgerelateerde psychose werd vastgesteld. Hij werd daarna getransfereerd naar een hospitaal in de buurt van zijn ouderlijk huis. De sessies konden zonder drummer uiteraard niet worden afgewerkt en de drie anderen besloten, nadat ze enkele maanden hadden afgewacht of Haddon terug inzetbereid zou geraken, om niet zonder hem door te gaan. Eind 1970 keerden de restanten van High Tide terug naar Londen en splitten. Gevraagd naar de oorzaak van de split liet House in een interview optekenen: basically it was money. A bit of untogetherness getting gigs and the record company wasn't too helpful. Plus there were some very strange people in the band. It was a very strange scene. They were all brilliant musicians but a bit unstable. It was a drag because we made two albums and we were making a third when we split. The third could have been the one, you know. Maar het mocht dus niet zijn.

Via Clearwater en zijn reputatie in de Londense underground scene raakte Simon House in 1971 betrokken bij de Third Ear Band, een groep die zich vooral richtte op middeleeuwse, oosterse en geïmproviseerde muziek, waarbij zijn vioolspel wonderwel paste. Hij moest zelfs geen auditie doen. Rond deze periode was regisseur Roman Polanski op zoek naar een groep die ritualistische, primitieve en spannende muziek kon leveren voor de soundtrack van zijn verfilming van Shakespeare's Macbeth. Het was een actrice die het jaar daarvoor betrokken was geweest bij de Duitse tv-productie Abelard et Héloïse, waarvoor Third Ear Band de muziek had verzorgd, die hen bij hem had aangeprezen. Het is voldoende om naar hun eerste twee LP's, Alchemy en Third Ear Band, te luisteren om te beseffen dat hun muziek perfect binnen de categorieën viel die Polanski nodig had. De soundtrack werd in 1971 opgenomen met Simon House op viool en VCS3 synthesizer. De overture hebben we al achter de rug. Dit is de suite Inverness, bestaande uit Macbeth's Return, The Preparation, Fanfare en Duncan's Arrival. De film kwam eind 1971 uit in de Verenigde Staten en in februari 1972 in het Verenigd Koninkrijk.

Eind 1972 nam de Third Ear Band een vierde LP op, het conceptalbum The Magus, met Simon House op VCS3, viool, sitar en piano. Maar Harvest bracht de plaat niet uit. Dat was het strootje dat de rug van de kameel brak. Begin 1973 lost de Third Ear Band in het niets op, als gevolg van financiële perikelen, leden die kwamen en gingen, vermoeidheid en uiteenlopende muzikale interesses. House zou later in interviews verklaren dat hij bij Third Ear Band meer vrijheid had gehad dan bij eender welke andere groep. Na daarnet het titelnummer hoort u uit het pas veel later verschenen The Magus ook nog Cosmic Wheel.

Het volgende project waaraan Simon House meewerkte waren de zogenaamde Large Transit Van Sessies. In januari 1973 was Magic Muscle, de groep van onder andere Adrian Shaw, Andy Rickell en Rod Goodway, gesplit. Rod werd daarop opgenomen in een geïsoleerde afdeling van een Londens ziekenhuis waar hij behandeld werd voor hepatitis. Toen hij daar ontslagen werd, begon hij naar eigen zeggen furieus popsongs te schrijven. Shaw en Rickell zochten en vonden een bandopnemer en verzekerden zich ook van de diensten van House, die ze uiteraard kenden uit Puddletown. De opname duurde 2 dagen en het resultaat kwam later terecht op de LP The Pipe, The Roar, The Grid van Magic Muscle. Ik laat u zo meteen de 3 nummers horen waaraan House meewerkte. Ze werden pas in 1988 gereleased. Here and Now, Large Transit Van en Long Hard Road.

Later dat jaar speelde Simon House naar verluid enkele keren mee bij Barclay James Harvest, alhoewel deze bewering nergens gestaafd wordt. Alvorens een job aan te nemen in een industriële faciliteit die zich specialiseerde in stoomketels. Maar House's bijdrage tot het stoomgebeuren zou van korte duur blijken. Del Detmar, de synthesizerspeler van Hawkwind, had zich tijdens de Amerikaanse tournee van november en december 1973 een stuk land gekocht in de buurt van de Canadese stad Calgary en kondigde aan dat hij van plan was om met zijn zwangere vrouw te emigreren. Aangezien Simon House geen onbekende was voor de groep en ze zelfs enkele malen op dezelfde affiche hadden gestaan als de Third Ear Band toen hij daar speelde, kreeg hij de job aangeboden toen hij naar een optreden van Hawkwind kwam kijken in de Edmonton Sundown. Uiteindelijk zou Detmar pas in juni 1974 daadwerkelijk vertrekken, zodat House de tijd kreeg om geleidelijk te groeien in zijn nieuwe rol. Hij speelde af en toe mee bij live optredens en trok in maart 1974 mee naar Amerika voor de 1999 Party Tournee. Er was geen tijd om voor hem een werkvergunning te regelen, maar hij verscheen toch enkele keren mee op het podium. Eens terug in Engeland huurde ze Clearwell Castle af om in te repeteren. Dat was toen in de mode. Acts als Led Zeppelin, Black Sabbath en Deep Purple waren hun voorgegaan naar Gloucestershire. Tegen dat Hawkwind in mei 1974 de Olympic Studio inging om Hall of the Mountain Grill op te nemen, was House, ondanks de voortdurende aanwezigheid van Detmar, vast lid. En zijn invloed op het groepsgeluid was hoorbaar vanaf het eerste nummer, vooral via de merkbare aanwezigheid van zijn mellotron. En dat eerste nummer is natuurlijk The Psychedelic Warlords' Disappearing Smoke.

Dat was Wind of Change. Zelf leverde Simon House maar één compositie voor Hall of the Mountain Grill en dat was het instrumentale titelnummer waarmee daar straks deze uitzending begon. Eind juni vertrok Hawkwind op Europese tournee naar Duitsland, Noorwegen en Frankrijk. Dat deden ze met een invaller. Simon King had een paar ribben gekneusd tijdens het voetballen en vaardigde zijn vriend Alan Powell, ex-Chicken Shack en Vinegar Joe, af om hem te vervangen achter het drumstel. Toen de tournee was afgelopen, bleven zowel King als Powell. Del Detmar van zijn kant vertrok zoals aangekondigd richting Canada. Die zomer werkte Hawkwind nog een aantal optredens in Engeland af, alvorens in september terug naar Amerika te trekken voor een tour die zou duren tot november. 14 dagen na hun terugkomst had ik het geluk om de groep voor de eerste keer live aan het werk te zien in de Chanson in Brussel. Ik kan u verzekeren dat de baksteenrode Libanon die toen beschikbaar was het nodige deed om de ervaring overweldigend te maken. Ik had zelfs niet door dat het pauze was. En op deze psychedelische noot ga ik de uitzending afsluiten met nog een laatste nummer uit Hall of the Mountain Grill, waarop de bijdrage van Simon House duidelijk te horen is. D-Rider.

Ziezo. In de volgende aflevering van deze miniserie zal het hoofdzakelijk gaan over Houses eerste periode bij Hawkwind en over andere projecten waarbij hij in de jaren 70 betrokken was. Tot dan.

0: En dit is het geluid dat Bedouinen maken bij het malen van koffie.
1: Ja, hallo,

Blankenberg nog tot half drie op Radio Centraal. Koffie at Senior Rudy. Up, bustle and out.

Bustle en Out op Ninja Tune. Coffee at Senior Rudy. Hier nou een sexy koffiepot. Tony Elvin en de

kwamen. Ze heet Raymond Scott, Use Instant Autocrat Coffee. En dit is Lightning Hopkins. Coffee Blues.

40 Cups of Coffee, Ella Mae Morse.

Dat telt lekker aan 40 cups of coffee. Weer met burnt toast en black coffee. Shorty, long.

Gideon, Gideon Plays. Coffee Break. En nog een laatste nummer van Theo Parrish. Hambone Cappuccino.